Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Kaap Verde heeft op het WK voetbal opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: En het werd uiteindelijk 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran werd het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. En het wordt vandaag 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldid Hunkar.
7: Ik heb een dringende oproep voor degene die zorgt dat de maximumsnelheid op de A12 wordt doorgegeven aan mijn auto. Kan alles even gereset worden, alsjeblieft? Nu denkt mijn auto steeds dat die 50 mag, dan 130, dan 80, dan 120, dan 70, enzovoorts. En dat over een afstand van een paar kilometer. Ik wil geen ruzie met mijn auto, afgesproken. Goedemorgen.

0: Ja, en net wanneer jij moet opstaan, gaat het hele kleintje slapen. La petite petite s'endort. Een van de miocherie van Melbonis. Een miocherie, dat is een snotaap, een jong mens. Maar in dit geval denk ik, ja, het is toch een kleine baby. En laat het kind slapen. Straks ben je er hartstikke blij mee. Op trompet hoorde je uit Noorwegen Tineting Helset. En ook de Ten Ting Brass Ensemble. Het is maandag 22 juni. Ik bekeek vast de voorpagina's van de kranten voor je. Daar hoef jij het niet mee te doen. NRC besteedt aandacht aan het feestje dat al weken duurt en op vrijdag tot een hoogtepunt kwam. De opening van het Obama Museum in Chicago. Obama laat zien wat voor land Amerika ook is, kopt de krant. Het AD schrijft over de excuses van premier Jette gisteren aan de Molukse gemeenschap. Een noodzakelijk begin van eerherstel noemde de premier het. Te laat volgens veel Molukkers, maar toch ontroerend. De Volkskrant noemt Rusland verslaafd aan oorlog. Het land heeft het economisch zwaar te verduren. Maar de oorlogsindustrie geeft ook een impuls. Dus de oorlogszucht van Poetin zal niet snel verdwijnen. Minister Karremans van Infrastructuur zet Nederland klem, kopt de Telegraaf. De minister wil nieuwe wegen en spoorprojecten grotendeels stilzetten en zich alleen op onderhoud richten. En dat is gevaarlijk voor de toekomst, vinden alle provincies. Tot slot, het Parool vraagt zich af hoe bloot je naar je werk mag met dit weer. Nou, dat mag je zelf bepalen, lijkt mij zo. Straks meer uit de kranten en nieuws, het cryptogram en meer. Samenstelling vandaag Karel den Hertog en Barry Jurjes doet de regie. Ja, waar kijk je naar uit deze ochtend, Barry?
1: Deze ochtend, oh ja, Karel heeft weer prachtige muziek in het draaiboek gezet. Dus Bach komt weer voorbij. En ik moet zeggen, net de trompet. Ja, ik hou ontzettend van kopermuziek.
0: Ik
1: dus
0: ook.
1: Ik vond het ook al heel mooi.
0: Lekker begin van de dag.
1: Zeker weten.
0: Nou, fijn om te weten waar jij je op verheugt. En ik hou wel van een mopje Haydn.

Je hoorde het tweede deel uit de Trouwe Symfonie van Joseph Haydn, Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. Het is tijd voor een cryptogram en je weet het, we hebben graag dat je hem oplost voor 9:15. De opgave vandaag is hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. Hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. En ja, op het spel staat het debuutalbum van de jonge Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina. Op die cd vind je muziek van bekende namen als Chopin, Liszt en Ravel, maar ook een aantal preludes van de Russische componist Alexei Stanchinsky. En alleen al voor die muziek is dit album een aanrader. Nou, je oplossing die mag voor 9:15 naar ons, dat zei ik net al. Doe dat via de gratis NPO Luister-app. Je mag ook een bericht inspreken, vinden we hartstikke leuk. En uiteraard, mailen is ook nog altijd de optie. deochtend@kro-ncrv.nl. Nog één keer die opgave. Hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. Straks een compositie van Stanchinsky, die ik net noemde, maar nu eerst ook van die crypto-cd... Een wals van Chopin.

0: technicus Erik Mulder en ik hebben even dit walsje gedanst. Ik ben een beetje buiten adem nu. Dat einde was nogal up-tempo, zal ik maar zeggen. Je hoorde Sascha Stichkina op piano met deze vijfde wals van Frédéric Chopin. En dat staat dus op onze crypto-cd. Een berichtje even aan Jeanne. Jeanne maakt zich zorgen over mijn mening over te bloot op het werk verschijnen. Jeanne, jij en ik denken er in hetzelfde over. Laat ik dat even gezegd hebben. Het is 17 minuten over 7. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. Mijn ontbijtgast deze ochtend is schrijver en columnist Thomas Verbocht. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, hallo. Wat is voor jou het nieuws van deze dag?
1: Ik zeg wat leuk dat je al gedanst hebt zojuist. Ja. Op dat walsje. En dat verbindt me meteen met het eerste wat ik wou bespreken. Dat is dat er een rockdominee bestaat.
0: Een rockdominee?
1: Een groot artikel. Ja, Jan Andries de Boer. En trouwens staat een groot artikel over hem. Hij doet het al 20 jaar, dat door middel van rockmuziek het geloof wil uitdragen. Mm-hmm. En dit artikel gaat dan dat hij een kerkdienst met, en dat, daar wordt muziek van Bluff ten gehoor gebracht.
0: Ja.
1: Door een coverband van Bluff. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over imperfectie. En hij verzet zich tegen de manosfeer, dat mannen heel perfect moeten zijn en vrouwen het alleen maar mogen hebben van schoonheid en zo.
0: Hmm.
1: Maar hij zegt juist ja, maar imperfectie is juist leuk. En dat ben ik trouwens heel met hem eens. Hij zegt, de dominee zegt, ik merk dat enige onregelmatigheid in een gebit vaak juist karakteristiek is.
0: Zie je wel.
1: En dan, dat vind ik trouwens, ben ik met hem eens. En dan wordt er een nummer van Bluff ingezet en dat heet dan Iedereen met de tekst, zijn we ooit perfect of zijn we net zo onvolmaakt als iedereen? Nou ja, blijkbaar werkt het. Maar ik moest dus denken, ik ben katholiek opgevoed. En tijdens de opkomst van de beatmuziek.
0: Ja, de beatmis herinner ik mij van toen ik...
1: Juist,
0: ja.
1: Dat ken jij ook nog.
0: Ja, zo oud ben ik ook al, Thomas. Ja, je ziet het niet aan me, maar
1: nee,
0: toch. Ja.
1: Dat was verschrikkelijk. Want er was dus een bandje, wel, met elektrische gitaar en drum.
0: Hmm.
1: Maar die speelde dus heel braaf, ja, een beetje slappe religieuze liedjes.
0: Ja, in Suriname zwong dat wel, hoor. Dat moet ik wel zeggen.
1: Dat zal ongetwijfeld zo. Maar dat deed het hier niet. Hier was het erg stijf. En die teksten waren ook allemaal, ja, ik moet gewoon zeggen, lullig. Jezus was best een toffe peer. Weet je, want dat soort teksten citeer ik nu uit het hoofd. Hey, en het andere onderwerp, dat heeft te maken met wat je hier zojuist zei.
0: Oh.
1: Ik las een parool. In artikel waarboven staat teenslippers en blote schouders not done. En het gaat over welke kleding je met het warme weer op je werk aan hebt.
0: Ja.
1: Ik vroeg me dus af toen ik dat zat te lezen. Stel dat ik nou werkgever was.
0: Mm-hmm.
1: Wat zou ik daarover zeggen? Zou ik bijvoorbeeld iemand zeggen teenslippers mogen niet? Ja, ik ben niet zo iemand die verbiedt, hoor. Maar waar het voor mij vooral om gaat is dat, kijk, als teenslippers tenen laten zien die enorm afleiden van een gesprek dat je wil voeren met je werknemer, dan zou ik zeggen, liever geen teenslippers.
0: Hm?
1: Het hangt er maar af wat kleding laat zien. Hè? Dus in dit geval, wat voor lichaamsdelen zichtbaar worden, maar die moeten wel op een negatieve manier in het oog springen.
0: Ja.
1: Kijk, als je met teenslippers naar hele lelijke tenen met monstrueuze nagels te kijken, ja, dan praat je niet makkelijk over, ja, weet ik veel wat, over een vers brood dat je wil kopen of zo, weet ik veel wat. Dus daar hangt het voor mij van af.
0: Ja, volgens mij heeft het niet eens met mooi of lelijk te maken. Ik denk, we zijn toch op de werkplek. Mag het een beetje representatief? Dat denk ik dan stiekem.
1: Ja, ik was zaterdag bij, moest ik weer lampen kopen. Er stond een man achter de toonbank met een soort kleuterkleding aan. Wat je op het strand hebt met clowntjes die vliegers oplaten. Dat stond allemaal op de overhemd. Ik dacht, ja, kom op.
0: Leuk voor thuis.
1: Neem me nou een beetje serieus,
0: ja,
1: dat ik. Niet dat ik zo serieus ben, maar niet te kinderachtig.
0: Nou, waarvan akte. En ik denk dat luisteraar Janne, die mij een berichtje stuurde, nu ook wel een beetje opgelucht is. Want ja, ik geloof dat ik het totaal met jou eens ben, Thomas. Maar ik wilde wat inclusief zijn op de vroege ochtend toen ik zei, zoek het leven lekker zelf uit wat je aandeed.
1: Oké.
0: Ik heb ook mijn best gedaan vanochtend. Daar hou ik het op. Ja?
1: En ik hoop dat je weer gaat dansen dadelijk.
0: Oh, altijd. Ik kan niet stilstaan. Dus okay. Fijne dag en bedankt voor je bijdrage.
1: Oké, dag.
0: Dag.

0: Dvořák gebruikte dit thema uit zijn vijfde strijkkwartet. Ook later nog voor zijn romance voor viool en orkest. Maar nu hoorde je dan, zeg maar, het origineel. Albion Quartet was dat. Het is nagenoeg 19:30, het nieuwsoverzicht op maandag 22 juni. De schadedossiers van 329 inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen zijn kwijt. Het instituut Mijnbouwschade Groningen weet niet waar ze zijn. Dat schrijft ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan het kabinet.
1: Op een gegeven moment, iemand die kwam bij ons in en zei, dat is heel raar, want er is iemand bij mij geweest. Daar moet een verslag van zijn, ik hoor maar niks. Hoe kan dat nou, want er is van alles beloofd. En toen gingen we vragen bij het IMG, hoe kan dat nou? Dat wisten ze eigenlijk ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. En toen zeiden ze, oh, dat is ook wel gek. Nou, wat is er dan gebeurd? Ja, misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad.
0: Nou, en dat bleek dus 329 keer het geval te zijn. Het IMG geeft de fouten toe. De ombudsman vindt dat de minister de schadeafhandelaars in Groningen tot de orde moet roepen. De Britse premier Keir Starmer maakt vandaag bekend dat hij gaat aftreden. En dat kondigt, opmerkelijk genoeg, de Amerikaanse president Trump aan op sociale media. Starmers positie was al langer onhoudbaar, maar nu is er met Andy Burnham een uitdager binnen de Labour-partij. Volkskrantjournalist Peter de Waard.
2: Vorige week donderdag heeft Andy Burnham heeft die verkiezingen gewonnen in Makersfield. En dat was natuurlijk een verpletterende overwinning. Andy Burnham toonde toen ook aan dat hij in staat is om de Reform Party, de partij van Nigel Farage, die in alle opiniepeilingen voorop ligt, dat die in staat is om die te verslaan. En dat betekent dat veel parlementsleden denken dat hij de man is die de partij moet gaan leiden.
0: In de Britse politiek is het zo dat de partijleider van de regerende partij ook premier wordt. Burnham zou in dat geval in september Starmer opvolgen. Colombia krijgt een radicaal rechtse president. Bij de tweede ronde van de verkiezingen gisteren kreeg Abelardo de la Espriella de meeste stemmen. De la Espriella is fan van Donald Trump en belooft een keiharde aanpak van de guerrilla en bendes in Colombia. Hij toonde zich vannacht blij met het vertrouwen van de kiezers.
3: El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia.
0: De la Espriella volgt de linkse Gustavo Petro op, een ex-guerrilla-strijder die de totale vrede in Colombia beloofde, maar het geweld niet onder controle kreeg. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een hoofddoekverbod voor meisjes onder de 14. Het verbod wordt ingevoerd omdat meisjes zo de vrijheid krijgen om zelf te kiezen wat ze doen, een hoofddoek of niet. Maar daar is de Oostenrijkse scholierenvakbond het niet mee eens.
4: Weil immer wieder gepredigt wird mit Selbstbestimmung und mit Freiheit, aber es ist nicht besonders selbstbestimmend, wenn mir dann gesagt wird, dass ich etwas nicht anziehen darf.
5: Het heeft juist niets met vrijheid te maken als de staat je iets verbiedt, zegt zij.
0: Dat was NOS-correspondent Giem Balduk. Tot slot weer en verkeer. Jeroen Dirks, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Aldit, ja, bij een zwak tot matige aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind is het zonnig vandaag. Vanmiddag ook wat sluierbewolking. In het noorden wordt het maximaal 20 graden op de Waddeneilanden. En in het zuiden wordt het 32 graden. Dan de files. Nou, het valt eigenlijk reuze mee. Niet eens 100 kilometer. Maar op de A27 ben je toch een half uur langer onder. Weg tussen Breda en Gorkum. Bij het knooppunt Gorkum staat 8 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden.
7: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

De derde symfonie van Johannes Brahms, daar mag je me voor wekken. Dat is ook gebeurd vanochtend, daarom ben ik nu hier. Je hoorde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. En harp, ja, ik heb zin in harp.

0: Prachtig. Lux Eterna. Je hoorde op harp Louise Thompson. En je hoorde ook nog Corvus Consort. Onder leiding van Freddie Crowley. In muziek van Olivia Sparkwall. Lynn Filippi schreef het krantenoverzicht van deze dag. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: Online casino's zonder vergunning krijgen vrij spel op Facebook en Instagram, schrijft De Telegraaf. De krant vond zo'n 70.000 verdachte gokadvertenties op Nederlandse meta-accounts. En de branchevereniging van legale gokbedrijven is het zat. Die sleept Meta nu voor de rechter.
0: De advertenties lokken mensen met bonussen, gratis spins en bekende logo's van banken, sporters en grote merken. Volgens de branchevereniging richten de aanbieders zich ook op minderjarigen en probleemspelers. Meta zegt dat het illegale content verwijdert, maar volgens de gokbedrijven blijft er veel te veel staan.
1: Niet de jongeren zijn het probleem, maar hun contracten, schrijft Trouw. Generatie Z wordt vaak weggezet als lui of part-time generatie. Maar volgens arbeidsonderzoeker Intelligence Group wil meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 juist graag fulltime werken. Alleen krijgen ze die kans vaak niet.
0: Vooral in de zorg, het onderwijs en de horeca blijven veel uren liggen, terwijl daar juist grote tekorten zijn. Werkgevers kiezen vaak voor kleine contracten en flexroosters, maar jongeren willen vooral iets opbouwen. Een inkomen, zekerheid en een eigen woning.
1: Noorwegen trekt de stekker uit kunstmatige intelligentie op de basisschool. Vanaf september mogen leerlingen daar niet meer werken met AI of AI. Eerst lezen, schrijven en rekenen, dat is het idee. Pas op de middelbare school mogen ze in Noorwegen voorzichtig met AI aan de slag, meldt de Volkskrant.
0: En dat is opvallend, want op 65% van de Noorse basisscholen wordt AI nu al gebruikt. Ook Nederlandse kinderen weten de weg naar ChatGPT te vinden. 80% van de bovenbouwleerlingen heeft wel eens AI gebruikt. De grote vraag is natuurlijk hoe je dat tegenhoudt. Een spreekbeurt thuis is met een paar prompts zo gemaakt.
1: Afgewezen asielzoekers terugsturen, dat lukt Nederland vaak niet. En harder roepen helpt niet, schrijft NRC. Twee adviesorganen van het kabinet zeggen: stop met dreigen tegen landen van herkomst en bied ze juist iets aan. Denk aan investeringen, visa of afspraken over arbeidsmigratie.
0: Volgens de adviseurs werkt straffen, bijvoorbeeld door ontwikkelingsgeld in te houden, juist averechts. Nederland is afhankelijk van die landen om mensen terug te nemen, dus moet de relatie beter. Duitsland doet dit al met arbeidsmigratiepartnerschappen. Nederland is daarin veel terughoudender, maar volgens de adviseur kom je er met alleen druk zetten niet.
1: En terwijl half Nederland verkoeling zocht op het strand of op het balkon, stond de wegenwacht op het asfalt te bakken, schrijft de Telegraaf. De ANWB zette extra mensen in, want het aantal pechgevallen lag afgelopen weekend zo'n 10% hoger dan normaal.
0: Vooral banden en accu's kregen het zwaar. Rubber wordt zachter door de hitte en accu's houden niet van tropische temperaturen. De tip van de wegenwacht: zet je auto uit de zon, gooi de deuren open en laat de warmte eerst ontsnappen. En zet de airco niet meteen op vriesstand, anders komt niet alleen je auto, maar ook jij krakend de dag door. Dat gevoel kennen we allemaal. Tot zover het krantenoverzicht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, ja, mij een beetje laten schrikken daar aan het einde. Dat is goed, dat is goed. Dat houdt me ook op mijn tenen. En dat is belangrijk op zo'n maandagochtend. Je hoorde een stuk uit het derde strijkkwartet van Johannes Bernardus van Bree. En de uitvoerende, het Nomos Kwartet. Ik doe even een klein... ik werp een blik op het cryptogram. Jullie zijn lekker bezig, maar zoals ik eigenlijk altijd zeg, net niet goed genoeg. Echt, het schuurt er tegenaan. De opgave vandaag is hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. En op het spel staat die mooie cd van Sasha Stichkina. Met muziek van Chopin, Liszt, Ravel en Stanchinski. Wat geen goed antwoord is, de Surinaamse dichter Dobro. Die gaan wij niet goedkeuren. En onder de Paramariboom, nee, die gaan wij ook niet goedkeuren. Dus door blijven puzzelen, stuur je oplossing in via de luisterapp of via de mail. En dan gaan we nu luisteren naar een stuk van Stanchinski, gespeeld dus door deze Stichkina.

Dit was Prelude voor piano nummer 5. Nee, nummer 1. Ik moet het wel heel goed zeggen. Even een blik in het volgende uur werpen. De vraag is, hoe bewaar je de redelijkheid in tijden van polarisatie? Ik moet je zeggen, dat woord kan ik amper nog horen. Maar goed, dat is wel de vraag die we moeten beantwoorden. En dat gaan we doen vanavond tijdens de Nacht van de Verlichting. Wetenschapper en oud-minister Robert Dijkgraaf, die is vanavond een van de sprekers tijdens die Nacht van de Verlichting. Maar ik spreek hem straks eerst. En dat is zo rond 8:15. Graag toch dan. We eindigen dit uur met Jean-Philippe Rameau.

Ik heb het al eerder gezegd, alleen al om de muziek van Alexei Stanchinsky zou je je best moeten doen om het crypto-cd binnen te slepen deze week. Je hoorde op piano Sasha Stichkina.

0: ik zei al tot strakjes, maar ik kon je nog eigenlijk niet missen. Dus ik ben er nog heel eventjes. Daniel Hope hoorde je op viool met Air des Sauvages van Jean-Philippe Rameau. Uit die tijd, een beetje koloniale titel. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op nporklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: Die dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is al te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in de sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. Op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 mensen doodgeschoten. 5 mensen raakten gewond. Dat gebeurde in Tacloban City. 2 vermoedelijke daders zijn opgepakt. 1 van hen is een 15-jarige leerling van de school. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump en hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en met guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94 jaar. In Frankrijk zijn maatregelen genomen vanwege de hitte. In de regio Parijs kan het vandaag 41 graden worden. In Bordeaux 43. Veel scholen houden de deuren dicht. Kwetsbare mensen krijgen het advies niet met de trein te gaan. En ook sporten wordt vanwege de hitte afgeraden. Het weer bij ons, zon en wat bewolking. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: De hele dag door.
10: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
13: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
16: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
16: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Klassiek.
12: NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
17: Het was Vaderdag gisteren. Mijn vader had er een hekel aan, vond het onnodig commercieel gedoe en wilde liever echte aandacht op een willekeurige dag in de week. Hij had natuurlijk groot gelijk en toch had ik hem gisteren dolgraag een extra knuffel gebracht, nu het niet meer kan. Goedemorgen.

Kijk, alsof toeval bestaat. Want kennelijk doet het dat. Mijn vader was wel dol op dit soort muziek. Wij noemden dat altijd zijn tjoep tjoep tjoep muziek. Duke Ellington en Ben Webster die maakten dit Jump for Joy. En je hoorde het in de versie van Kalefax. Het is maandag 22 juni en we zijn weer collectief erg druk vandaag. Zwolle maakt vanaf vandaag ruimte voor asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in Ter Apel, waar er een chronisch tekort is aan opvangplekken. De komende weken is er in een bedrijfspand in Zwolle elke nacht plaats voor ruim 100 vluchtelingen. In Brussel begint de EU-Moldavië-top. Daar spreken de Europese leiders over wat Moldavië moet doen om EU-lid te kunnen worden. Een 25-jarige Amsterdammer staat terecht voor vernieling van het Nationaal Monument op de Dam. Hij zou een anti-Israël leus op het monument hebben gespoten in de vroege ochtend van dodenherdenking op 4 mei. En in botanische tuin Hortus Botanicus in Amsterdam is na 14 jaar de Welwitschia mirabilis weer te zien. En dat is een plantensoort die stamt uit het Jura-tijdperk, zo'n 145 miljoen jaar geleden. Die zeldzame woestijnplant heeft nu zijn eigen vitrine, waarin onder meer de temperatuur naar zijn wensen kan worden afgesteld. En dan de vraag, hoe bewaar je de redelijkheid in tijden van polarisatie? Nou, op die vraag zoeken opiniemakers, wetenschappers en denkers antwoord tijdens de Nacht van de Verlichting. Meer daarover om 8:15. Techniek vandaag in handen van Erik Mulder, de samenstelling Karel den Hertog en regie Barry Jurjes.

Allegrezza del nuovo maggio, de blijdschap om de nieuwe maand mei. En dat terwijl we toch aan het einde van de maand juni zitten. Zo groot kan die blijdschap zijn. Muziek van Biagio Marini hoorde je en uitvoerende Vivante. En we blijven een beetje in Italiaanse sferen.

0: Claire Wangchi is vanochtend heel vroeg opgestaan om de vingeroefeningen te doen om dit stuk van Domenico Scarlatti ten gehore te kunnen brengen. Waarvoor onze dank, mevrouw Wangchi. Even kijken, het is nagenoeg 17 minuten over 8. In de Waalse Kerk in Amsterdam is vanavond de nacht, of eigenlijk is het de avond, van de verlichting. Opiniemakers, wetenschappers en denkers gaan met elkaar in gesprek over het thema broederschap. En de vraag is hoe we optimistisch en redelijk kunnen blijven in tijden van verdeeldheid en oorlog. En een van de sprekers is wetenschapper en voormalig minister Robert Dijkgraaf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ze zijn op zoek naar de stem van de redelijkheid en komen dan bij u uit. Ja, hoe zou dat komen, denkt u?
1: Nou, geen idee, want ik ben toch wel heel polariserend mens.
0: Ja, nee, hoor, maar zo kennen wij u.
1: Nee, maar het fijn om bij deze gelegenheid te mogen spreken. En ook echt mooi dat het thema broederschap ook wel wordt toegelicht. Want het is wel een beetje het ondergeschoven kindje van de verlichting.
0: Ja, ja. Ja, is dat trouwens een begrip dat u als wetenschapper extra aanspreekt? Verlichting? En dan bedoel ik dus niet dat de lampen aangaan, maar...
1: Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel een mooi moment geweest, zo'n beetje einde 18e eeuw, dat mensen ineens zeiden van, wacht even, die geschiedenis is niet iets dat ons overkomt als het weer, maar daar kunnen we eigenlijk grip op krijgen. En dan moeten we onze soort superkrachten gebruiken die we hebben. Dat is de verbeelding die we hebben, dat is de nieuwsgierigheid, dat is ons verstand. En dan kunnen we met elkaar zelf die wereld vormgeven. En ja, dat gevoel zijn we een beetje aan het kwijtraken, denk ik.
0: Ja, u zegt het optimistischer dan ik het zou voelen. We zijn het gewoon compleet kwijt, durf ik hardop te zeggen.
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het er nog wel is. Maar wat mensen kijken en zeggen, wacht even, van die soort bus van de vooruitgang, daar zijn maar heel weinig plekken voor. Of die rijdt gewoon voorbij terwijl wij bij de bushalte staan te verwachten. Dus die vrijheid om dingen te ontdekken, die is me natuurlijk heel erg dierbaar als wetenschapper. Maar die gelijkheid, namelijk dat die kansen er voor iedereen moeten zijn. En die broederschap, dat we dat ook met elkaar moeten doen. Ik denk dat we dat heel erg zijn kwijtgeraakt. Ja. Dat mensen kijken naar de wereld en die zien tech-biljonairs dingen doen. En die voelen gewoon van, ja, die gaan wel met een raket naar Mars, maar er is geen plek voor mij.
0: Precies. Hoe gaat u dit vanavond delen met de mensen die daar speciaal voor u naartoe gaan?
1: Nou, ik ga ze proberen toch weer een beetje hoop en optimisme mee te geven. Omdat er volgens mij heel veel manieren zijn waarop we wel die samenhang kunnen brengen. En dat betekent dat we misschien ook een klein beetje moeten afstappen van alles wat we doen in termen van structuren en processen en beleidnota's en alles. En dat we er ook weer durven te praten over die grote idealen die we met elkaar binden. Hè? Want we praten soms te veel over de dingen en te weinig over de mensen en de ideeën daarachter.
0: Ja, dus een beetje de menselijkheid terugbrengen in het dagelijks leven.
1: Absoluut, ja. Heel erg belangrijk.
0: Nou leest u net als ik de krant en u volgt ook het wereldnieuws. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb toch dagen waarop ik niet al te redelijk ben. Hoe doet u dat dan?
1: Nou, dat snap ik heel goed. En ik zeg ook wel van, optimisme is bijna een soort daad van verzet deze dagen. Je moet er heel hard werken. Ik moet er zelf ook heel hard voor werken.
0: Ja?
1: Maar soms zit je ook wel te veel gevangen in het dagelijks nieuws. En het mooie soms in de wetenschap is dat je dan toch wel even, ja, wat ik zeg, een beetje het bord kan uitvegen en even kan vragen van, ja, waarom doen we het nou? Wat zijn onze grote ideeën?
0: Oh,
1: en ik denk dat we dat soort momenten wel moeten inbouwen.
0: Het bord schoonvegen. Dat is een tip waar we de dag mee in kunnen, denk ik, Robert Dijkgraaf.
1: Ah, ja, heel graag, ja.
0: Ik ga dat oefenen. En wat wou u nog zeggen?
1: Nou, heel fijn. Wat zegt u?
0: U wilde nog één dingetje zeggen, dacht ik.
1: Ja, nou ja, kijk, ik voel ook wel van dat we zitten hier een prachtige zender met muziek of zo. En dan denk ik, wat is dat dan? Dat zijn die orkesten en dat zijn die instrumenten en dat zijn die mensen. Maar uiteindelijk is er nog iets wat daar bovenuit stijgt. Dat is de muziek zelf. En ik denk dat het eigenlijk een hele mooie metafoor is voor hoe we met het leven moeten gaan. Er zijn gewoon idealen, er zijn waarden die we met elkaar delen. En daarvoor doen we het en daar moeten we ruimte en tijd voor maken.
0: U zegt het prachtig. Zeer bedankt, Robert Dijkgraaf. En succes vanavond, hè, tijdens de avond-nacht van de verlichting. Hartelijk dank voor deze bijdrage.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Dat zijn we van u gewend. Andere sprekers die u kunt verwachten zijn onder andere journalist Thomas Erdbrink, advocaat en voormalig politicus Mirjam de Blécourt, vuilnisman en activist Quinn Blokzijl en schrijver Lale Gül. En wat mij betreft had columnist en auteur Baba Tarawali er ook op moeten staan op dat programma, want dat zijn de thema's in zijn gehele oeuvre. Het begint om 7 uur in de Waalse Kerk in Amsterdam en Nadia Moussaïd die zal de gesprekken leiden.

Het Orpheus Chamber Orchestra speelde deze mooie serenade voor strijkorkest van Jozef Suk uit Tsjechië. Begin vorige eeuw, zeg ik maar even, gemakshalve. Deze man heeft zelfs een zilveren medaille op de Olympische Spelen gewonnen. Ik weet alleen niet waarmee. En, veel belangrijker, hij was getrouwd met de dochter van Dvorak. Een snelle kijk bij het cryptogram. Hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. Jullie gaan goed, maar het antwoord Amsterdam klopt niet en Nieuw-Amsterdam ook niet. Dus blijf puzzelen en stuur je antwoord in voor 9:15. Frans Schubert dan maar, ik zeg van wel.

0: Franz Schubert schreef deze mooie derde symfonie. Je hoorde Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Ja, het is 8:58, hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht van maandag 22 juni. Met enige vertraging hebben Iran en de Verenigde Staten het afgelopen weekend onderhandeld over vrede. Libanon, waar Israël nog aanvallen uitvoerde, was daarbij het hete hangijzer. Maar daar zwijgen de wapens nu toch. Volgens NOS-correspondent Lennart Svolfs is dat vooruitgang. Wel is er verbaal wapengekletter.
1: Het ging ook wel weer gepaard met veel dreigementen. President Donald Trump, die op zijn Truth Social zei de Iraniërs op te zullen blazen als die straat van Hormuz niet openhouden. Nou ja, de Iraniërs die zeiden vervolgens dat hun strijdkrachten klaarstaan om daar dan weer op te reageren. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat dat toch ook wel vaker gebeurt. En dat gaat eigenlijk altijd gepaard met dreigementen.
0: Ja, als het goed is gaan de onderhandelingen door. De inzet is een echt vredesbestand binnen 2 maanden. Hoewel er veel wordt gepraat over banenverlies door AI, neemt het aantal openstaande vacatures alleen maar toe. Vooral de bouw is op zoek naar nieuwe werknemers, constateert Stef Molleman van uitkeringsinstantie het UWV bij de NOS.
2: Naast het verbouwen van huizen is bijvoorbeeld de nieuwbouw na wat mindere jaren ook wel weer wat aangetrokken. Wat bijvoorbeeld ook betekent dat een beroep als metselaar, wat daar toch gewoon aan gelineerd is, echt kansrijk ook is geworden. Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen.
0: Uit het UWV-rapport blijkt ook dat er veel kansen zijn voor vintage-verkopers. Werk in bedrijven die bijvoorbeeld tweedehands kleding of tweedehands meubels aanbieden. De gezamenlijke techsector in Nederland vindt samen met een aantal grote investeerders en onderzoekers dat het kabinet snel met geld moet komen. Er is 500 miljoen euro beloofd, maar dat geld is er nog niet. Het is ook te weinig. Bo Annacilla van een grote investeerder bij BNR.
3: Wat we op dit moment zien is dat Nederland ontzettend goed is in het creëren van wetenschappelijke kennis. Dus ik denk dat we publicaties per hoofd van de bevolking een van de hoogste ter wereld zelfs. Maar het blijft liggen in die kennis en die publicaties echt naar de markt brengen. En dat komt mede door een gebrek aan financiering.
0: En dan is 500 miljoen ook wel erg weinig, schrijven de techbedrijven in een brandbrief aan het kabinet. Een start-up heeft al snel veel geld nodig. Webwinkels zijn lang niet altijd goed ingesteld op mensen met een visuele beperking of slechthorende. Het bestellen gaat vaak heel lang goed met speciale spraaksoftware. En toch lopen klanten dan tegen problemen op, zegt onderzoeker Martijn Ridderbos bij de NOS.
4: Bijvoorbeeld, je komt niet bij het winkelwagentje om die bestelling te doen. Of je loopt vast en er is een telefoonnummer in beeld gebracht. Maar als je dan blind bent en met een schermlezer dat telefoonnummer niet genoemd wordt. Ja, dan kom je dus niet bij het contactcenter.
0: Ridderbos roept webwinkels op meer werk te maken van hun toegankelijkheid bij bestelprocessen. Weer en verkeer krijg je van Jeroen.
5: Ja, veel zon vandaag. Ook wel wat bewolking vanmiddag. De noordoostelijke wind trekt vooral aan de kust aan. Op de Wadden wordt het 20, in het zuiden 32 graden vandaag. Er staat ruim 250 kilometer file op dit moment. Degene die opvalt staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude. Woude-Rijndijk. Je bent daar bijna 3 kwartier langer onderweg. En dan nog een bericht van het spoor, want tussen Leeuwarden en Harlingenhaven rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

We zijn het hier in de studio met elkaar eens. De cello is toch wel echt wel een heel erg mooi instrument. Het klinkt mooi, het ziet er mooi uit. Het is gewoon heel erg fijn. Het klinkt in alle registers ook prettig. Nicolas Alstedt speelde dit stuk van Carl Philipp Emanuel Bach. Ik heb een oproep voor jou. We gaan iets ontzettend leuks doen deze zomer. Dat heet Groeten Uit. En daar hebben we jou bij nodig. We zijn op zoek naar leuke anekdotes die je hebt. Een herinnering aan een bepaalde zomer. Of weet ik veel, vakantieliefde die je nooit meer bent vergeten. Ja, die dingen gebeuren. Schrijf het voor ons op in maximaal 150 woorden. Doe dat actief, alsof je het nu net meemaakt en alsof je dat aan je beste vriend of vriendin vertelt. Dus een leuke actieve stijl. Schrijf dat op en wat er dan mee gebeurt. De allermooiste, leukste, spannendste verhalen, die kiezen we uit. En die worden dan ingesproken door Andrea, Pieter en Hans. De collega's van de ochtend. En onze samenstellers gaan daar mooie muziek bij uitzoeken. Dus doe dat gauw en stuur je verhaal in naar deochtend@kro-ncrv.nl. En zet dan in de onderwerpregel groeten uit. Begin hem ook zo. Madrid, 16 januari. Je snapt wat ik bedoel. Groeten uit. We zijn heel benieuwd naar jouw inzending. Terwijl jij schrijft, luisteren wij naar Harvey Brough.

0: Jackie Dankworth zong dit uit Northampton in Engeland. Begeleid trouwens door het Brodsky Quartet met Shall I Compare Thee to a Summer's Day uit A Song of Love van Harvey Braw. Pien die wil weten of ik het adres nog even kan herhalen voor onze Groeten Uit serie die eraan komt. Natuurlijk doe ik dat, Pien, want je vraagt het zo aardig. deochtend@kro-ncrv.nl. Daar kan het naartoe. Op maandagen krijgen we altijd een cultuurtip van onze regisseur. En ja, dat ben jij vandaag, Barry. Wat mogen we niet mislopen de komende dagen?
1: Nou, vandaag begint de tweede editie van het festival Het Groene Geheim in Almere op het stadslandgoed De Kemphaan. En die hebben een heel erg leuke programmering neergezet. Het zijn heel veel betoverende concerten. En met een dagkaart krijgen de festivalbezoekers toegang tot zeer afwisselend programma. Over heel veel verschillende locaties. En dan moet je denken aan Black Pencil of Tony Roo, waar ik zelf heel erg groot fan van ben. En het leuke, het wordt afgesloten door het Rosenberg Trio.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja,
0: dat is vandaag, zeg je?
1: Dat is vandaag, ja. Dat het plaatsvindt in Almere. Dus het begint om 10:30, wordt het geopend. Dus je kunt er nu, als je nu vertrekt,
0: gewoon lekker gaan. Het is er wel het weer voor.
1: Het is zeker het weer.
0: En het Rosenberg Trio, die spelen daar.
1: Zeker, ja. En daar heb ik nu ook even een stukje van.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, dat was wel even een lekker moppie van het Rosenberg Trio.
1: Zeker.
0: En dat was om dat festival in, nog één keer Almere.
2: In Almere, op de Kemphaan.
0: Op de Kemphaan, om dat even onder de aandacht te brengen. Daar kun je dus naartoe zodra deze uitzending voorbij is. Even weer wat anders. Het Ave Maria van Gounod en Johann Sebastian Bach. En straks dan antwoord op het cryptogram.

Ja, mooie bewerking van het Ave Maria. Je hoorde op klarinet Martin Frust en op cello, daar heb je dat weer, dat mooie instrument, Torleif Tedeen. Het cryptogram. Nou, jullie hebben gezwoegd, jullie hebben hard je best gedaan. De opgave vandaag was hoofdstad van het Surinaamse literaire landschap. En op het spel staat die nieuwe crypto-cd van de Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina met muziek van...

0: Chopin, Liszt, Ravel en ook Alexei Stanchinsky. Nou, heel veel antwoorden binnen. Ik noem nog even een paar fouten. Fort Zeelandia, nee. Het Surinaamse Groningen, ook niet goed. Het enige juiste antwoord was Cairo. En de winnaar vandaag is Yvonne May. Jij krijgt die crypto-cd toegestuurd. Ja, en hoe zit dat? Edgar Cayro, dat is een literair gigant geweest in Suriname. Cairo is een hoofdstad, niet van Suriname, maar van Egypte. Maar ja, daarom is het ook cryptisch. Nou, Yvonne May, van harte gefeliciteerd. Naast mij staat Ab Nieuwendorp.
1: Goedemorgen.
0: Die staat al te trappelen, hè, voor strakjes.
1: Ja, nou, ja, een paard is er niks bij.
0: Nee, en wat gaat het paard aantreffen in jouw uren straks?
1: Heerlijk grazen met verkoelende muziek van onder andere Johann Sebastian Bach zometeen.
0: Ja, nou, ja. Dat is,
1: met
0: dat...
1: de cello ook in de hoofdrol.
0: Ja, lekker. Oh, prachtig. Goed zo. Dankjewel, Ab, en veel plezier. Ja, wij gaan eruit. Even kijken, namens wie allemaal? Karel, Barry, Jeroen, Lin en Erik. Wens ik je een hele fijne rest van de dag. Zometeen Ab dus met de klassieke. Morgen ben ik er voor een nieuwe ochtend. Graag tot dan. En we eindigen met Georg Philipp Telemann. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag naar mensen is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het daar boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. En er zijn maatregelen genomen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen te wijten aan klimaatverandering. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom. Deze maandagse klassieke begin ik met muziek van Johann Sebastian Bach.

Je hoorde Jojo Ma op barokcello en het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman in het slotkoraal Die Hoffnung waart der rechten Zeit uit een van de cantates van Johann Sebastian Bach met die mooie titel Ärgere dich, o Seele, nicht. Inderdaad, niet ergeren, want dan wordt het alleen maar nog warmer door. En het is al warm genoeg. Wij gaan de verkoeling gewoon verder opzoeken in deze klassieken. Straks met een bezoek aan een prachtige stad in Yorkshire, Engeland. Maar eerst Mozart, gespeeld heel erg heerlijk tintelfris. Een ander woord kan ik niet bedenken. Op fortepiano door Ronald Brautigam. Daarbij die Kölner Academie, onder leiding van Michael Alexander Willens. In de finale uit het pianoconcert nummer 15.

Ze speelden weer heerlijk. Die Keurne Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. Daarbij op fortepiano solist Ronald Brautigam in het Allegro uit het concert voor piano en orkest nummer 15 van Mozart.

hoboïste Celia Nicklin. En daarbij de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. In het eerste deel Rondo Pastorale uit het hoboconcert van Ray Vaughan Williams. En uit datzelfde land, dat wil zeggen van de Academy en Ray Vaughan Williams, Engeland, klonk Scarborough Fair in een versie door Joe Frederiksen, die heerlijke diepe bas gezongen. En daarbij tenor Timothy Evans Lee en het Phoenix Ensemble.

trio Wanderaar. Misschien wel het bekendste deel uit de kamermuziek van Anton Stepanovits Arensky, namelijk dit springerige scherzo uit zijn eerste pianotrio.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En zo ontstaat dus die steeds langer wordende muzikale ketting, de kettingreactie. We zijn aan het afscheid nemen. Afgelopen vrijdag deden we dat met de voltallige kinderenscharen van de Von Trapp-familie uit The Sound of Music, die prachtige musicalfilm. Het afscheid van de kinderen aan het eind van het feest.

En zo gaat het nog even door, want ze nemen allemaal even ook persoonlijk afscheid. Dat hebben we allemaal vrijdag kunnen horen. Maar wij gaan gelukkig verder. En dat doen we dankzij de nieuwe schakel. Die is van Maarten Maris. Maarten schrijft: beste Ab, we zijn inmiddels dan dus in Oostenrijk aangekomen met de familie van Trapp, Salzburg. Dus laten we iets doorrijden naar Wenen. De stad ook van de operette. Ook wel de voorloper van de musical genoemd operette. Qua muziek dan iets uit Die Lustige Witwe van Frans Lehár, wat mij betreft wel een banger van een operette. Het wordt een keer niet het Vilja-lied uit Die Lustige Witwe van Lehár, maar dat wordt het prachtige duet Liepen Schweigen.

duet gezongen door Simon Kinsley-Side en Angelika Kirschlager bij het Niederösterreichische Tonkünstlerorchester onder leiding van Alfred Eschwe. En het ging om het duet Liepenschweigen uit die operette Die Lustige Witwe van Franz Lehár. Ja, waar moet er volgens jou morgen naar geluisterd worden als muzikaal antwoord op wat we zojuist hebben gesavoureerd? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is deklassieken@avrotros.nl. En dan hebben we morgen weer een kerstverse kettingschakel te pakken. Ik ben heel benieuwd. Dank je wel alvast.

0: muziek bij een film die begint ook in de zinderende hitte. Muziek van Dario Marianelli. Hij was gisteren jarig trouwens, 21 juni, geboren in Pisa. Muziek bij de film Atonement, uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet. Piano onder andere en het English Chamber Orchestra onder leiding van Benjamin Wallfisch. Begint dat verhaal op de heetste dag van de zomer van 1935. Engels landhuis waar de lucht trilt van de hitte. Niet onbekend in deze junidagen hier. Cecilia en Robbie, de dochter des huizes en hij de zoon van de huishoudster, zoeken verkoeling bij een fontein. En in dat ene zwoele moment ontvlamt een liefde die door een kinderleugen voorgoed verwoest zal worden. Twee geliefden die elkaar door oorlog en onrecht zullen kwijtraken en nooit meer samen zullen zijn. Verweefde Marianelli door de muziek het getik van een typemachine, die hoorde je aan het begin. Want het is een 13-jarig meisje, Bryony, dat dit verhaal schrijft. En haar woorden bepalen ieders lot. Prachtige film. Muziek, inderdaad, zo heet en zo onontkoombaar als deze junidagen. En van harte aanbevolen natuurlijk een prachtige film om te bekijken.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Roemeense volksdansen van Béla Bartók in de versie voor klein orkest. St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Zometeen de warmte opzoeken. De warmte van het Bijbelse Midden-Oosten. En een episode uit de opera Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns. Opzwepend. Maar eerst de koelte, dat wil zeggen de koelte van het vertoeven boven de Poolcirkel. Je hoort ze al een beetje, de vogels in de Cantus Articus van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Midzomer, en daar wordt het in de zomer helemaal niet donker boven de Noordpoolcirkel. Cantus Articus met een hoofdrol voor de zang van de strandleeuwerik. Vertraagd door de componist, waardoor die veranderde in een soort van spook. Traag, klagend, buitenaards bijna. En daaronder spelen de strijkers zachte, troostende akkoorden als een verre echo van Sibelius, zwaan van Tuonela. Cantus

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden zij dat zij op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de beste baankansen bieden. Nieuw op de lijst staat dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij een klantenservice. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, veel zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen is het zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Jazeker, een welgemeend en goed uitgesproken bravo. Met het applaus erbij voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin in deze toepasselijk zeer opzwepende dans Bacchanale uit de opera Sanson et Dalila van Camille Saint-Saëns.

Je te veux van Erik Satie, gezongen door Patricia Petitbon. Daarbij Christian-Pierre Lamarca op cello en Susan Manoff op piano. Nu een harpconcert geschreven in 1938 door Reinhold Gliere. Componist had een probleem. Hij speelde zelf geen harp, wist er eigenlijk te weinig van. Dus schakelde hij de hulp in van de grote Russische harpiste Xenia Erdely, die hem zoveel waardevolle adviezen gaf dat Gliere haar aanbood haar naam als medecomponist op de partituur te zetten. Maar ze sloeg het heel bescheiden af. Nou, het resultaat van die mooie samenwerking is laatromantiek op zijn warmst. Melodieus, glanzend, vol Russische weemoed. Muziek waarin de harp eindelijk eens een keer niet hoeft te tinkelen op de achtergrond, maar volop mag zingen. En we horen dit harpconcert uitgevoerd door soloharpisten van de Wiener Philharmoniker, Anneleen Leenaerts, vaak te zien natuurlijk op nieuwjaarsdag vanuit de Gouden Zaal. Maar hier soneert ze met het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Michel Tabachnik.

0: Je hoorde het harpconcert van Reinhold Glière, gespeeld door Anneleen Leenaerts en het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Michel Tabachnik.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Portugese fado van Carlos Gonçalves, Amor de Fel, Amor de Fel, door Misia gezongen en daarbij ook L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Alexandre Tarot speelde twee delen uit Le Tombeau de Couperin, de pianoversie, Rigaudon en daarvoor het menuet muziek van Maurice Ravel. Zometeen muziek van een boheemse tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door de London Mozart Players. Dat wordt dan Jozef Mislievecek. Maar eerst nog een oproep om ondanks de warmte gewoon het werk te blijven doen in gepaste, gepast tempo, juist, dat is hem. Tempo is vrij hoog. Dat wordt verzorgd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Ronald Corp. En het is The Mars Calling All Workers. Tot zo.

NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op npoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op npoklassiek.nl.

0: www.zfmzandvoort.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar npoklassiek.nl.
1: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mendelssohn-affaire. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, waarmee Burnham automatisch de nieuwe premier zou worden. Starmer was de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

met een cadans aangegeven door het klaversymbool. Deze symfonie in D groot van de Boheemse componist Jozef Mislievicek, tijdgenoot van Mozart, gespeeld door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert.

De Wals uit het sprookjesballet Doornroosje. Muziek van Tchaikovsky, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Mstislav Rostropovich.

0: muziek waarin de ziel van Chopin even voorbij lijkt te komen. Dit langzame deel, Larghetto uit het pianoconcert in F klein van Adolf Henselt, gespeeld door Marc-André Amelin en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Bremens. En die muziek van Henselt die volgde op die van Johann Sebastian Bach. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, uitgevoerd door Lisa Baciasvili, viool. En het Omroeporkest Berlijn onder leiding van Nicolas Racquelli.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

vraag en antwoord tussen sopraan en trompetist. Echo Effect, ook verzorgd door René Fleming. Zij was de sopraan en David Blackadder was de trompetist. The Orchestra of the Age of Enlightenment, daarbij onder leiding van Harry Beckett in Let the Bright Seraphim uit Samson van Georg Friedrich Händel. De sopraan gaat even van het podium af en we verruilen de trompet voor een ander koperblaasinstrument, namelijk de hoorn. Die wordt in deze opname bespeeld door Felix Klieser. Daaromheen leden van het Zemlinski-strijkkwartet voor delen uit het hoornquintet van Mozart.

0: Noch ein Grüßchen.
1: Noch ein Grüßchen.
0: Noch ein Wort.
1: Noch ein Wort.
0: Noch ein
2: Wort. Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zeugend leise, een van de Ständchen van Franz Schubert, gezongen door Thomas Hampson, ik kan Hampson bijna zeggen, en het Amsterdam Symfonieorkest, daarbij ook de vrouwen van het Nationaal Jeugdkoor, en allemaal onder leiding van Kennedy Thompson. Ja, ik stotter een beetje, want ik dacht, we krijgen Karin, maar het is Selma geworden.
2: Ja, surprise! Ja. Verrassing.
1: Maar de muziekfabriek gaat gewoon door, hè?
2: De muziekfabriek is er gewoon altijd. Ik ben er zo meteen. En heb jij muziek waar jij als kind graag naar luisterde? Klassieke muziek?
1: Ja, dat was onder andere Mahler.
2: Oh,
1: als kind.
2: Nou, dat vind ik heel verrassend. Ik ga het zo meteen hebben over een heel beroemd Nederlands orkest wat allemaal hele leuke kinderconcerten gaat geven. En ik dacht aan mijn eigen jeugd en ja, daar hoort dit bij. Ja.
1: Het is goed dat ik niet heb genoemd.
2: Nee. Nee, dat was mijn muziek af. Ja. Nou ja, goed. Dit is natuurlijk heel bekend. Dat kent iedereen wel. Ja. Daar gaan we zo ook een stukje van laten.
1: En dan horen we ook echt wat het is, hè?
2: Ja.
1: Dat zo meteen bij Selma in de muziekfabriek. En hier nog een fijne Slavische dans van Dvorak. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat.

0: Kijk op otolift.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood. En afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Hierbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en ook dan temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Selma van Dijk.

Het Philharmonia Orchestra onder leiding van Carlo Maria Giulini speelde de dans van de buren uit El Sombrero, de Tres Picos van Manuel de Falla. Welkom bij de Muziekfabriek. Fijn dat je erbij bent. We gaan 2 uur lang lunchen op klassieke muziek. En het wordt smullen, want we hebben vandaag onder andere aandacht voor bijzondere kinderconcerten, heerlijke filmmuziek uit Pride and Prejudice, verheug ik me erg op, Afro Blue op vibrafoon en cello. Ja, en ook wil ik natuurlijk heel graag weten, wat maakt je blij op deze juni maandag, deze warme zomerdag? Wat maakt jouw dag beter? Stuur het naar de studio, gebruik de NPO Luister-app en ja, als je zin hebt, spreek dan ook wat in. En dan zoeken producer Loes en ik er zo mooie momentenmuziek bij.

0: Ja, terecht. Groot applaus voor cellist Ettore Pagano. Want hij is de kerstverse winnaar van de Elisabeth-wedstrijd 2026. Hij speelde hier het derde deel uit het concert voor cello en orkest van Anton Kraft. En werd daarbij begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonië, onder leiding van Fahan Mardi Rossignan. Ja, en dit was een opname van een van de voorrondes voor die Koningin Elisabeth-prijs.
1: Lekkere track. Selma's track van de dag.
0: Ja, aankomend seizoen dan gaat het Concertgebouworkest weer een paar geweldige kinderconcerten geven voor verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast worden er ook schoolconcerten aangeboden voor basisschoolklassen en organiseert het orkest ook nog eens kindermuziekdagen voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Ja, en die concerten die staan in het teken van dieren en natuur. Zo komt de beroemde cellist Checo Canemezen samenspelen met muzici van het Concertgebouworkest in het programma Kleine Checo en het Dierenorkest. En dat is gebaseerd op zijn zelfgeschreven boek Little Checo. Er komt ook een concert over de eenzame spin Tarantula, die op zoek is naar vrienden. En daarbij worden dan delen gespeeld uit het Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. En kinderen van 8 jaar en ouder kunnen komen luisteren naar de Sacre du Printemps van Stravinsky. Met daarbij een spannend verhaal over Liora en haar magische harp. Ja, en als ik dan terugdenk aan mijn eigen jeugd, dan zie ik mij als kind vol verwondering luisteren naar dit bekende werk over dieren.

Ja, dat waren de twee delen. Het verhaal begint en De Vogel uit Peter en de Wolf van Prokofjev, gespeeld door de Wiener Staatsoperenorkester onder leiding van Mario Rossi. En voor meer informatie over al die leuke kinderconcerten van het Concertgebouworkest die allemaal gepland staan voor het nieuwe seizoen, kan je natuurlijk altijd terecht op hun eigen website concertgebouworkest.nl.

0: Jean-Yves Thibaudet speelde Dawn van Dario Marianelli. Muziek voor de film Pride and Prejudice. En daarvoor hoorde je Karel Leister op klarinet en Frank Bognaar op piano. Met de romance voor klarinet en piano in Bes Groot van Louis Spoor.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ja, we vroegen naar jouw mooie moment. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je nog eventjes lekker op door? Nou, Marion stuurt, ik sudder nog na op mijn bezoek aan de musical Aletta. Wat een fantastische musical met een combinatie van humor en een serieuze boodschap. Heel relevant in huidige tijd. En van Raymond, het volgende bericht. Vorige maand was Bontebok bij NPO het boek van de week. Ik deed mee aan de actie, gaf mijn vakantieadres in Bergen door en werd uitgekozen. Hoera. Alleen had ik per ongeluk twee cijfers van het huisnummer omgedraaid en het boek kwam dus niet bij mij terecht. Maar dan het mooie, de bewoner van het verkeerde adres heeft ervoor gezorgd dat het boek alsnog bij mij terecht kwam. Na een paar weken ben ik nu toch de trotse eigenaar. Nou, gefeliciteerd Raymond. En dan Elisabeth, fietsend onder de heerlijk geurende lindenbloesembomen. Dit geeft herinneringen aan Frankrijk van die eindeloze zomerdagen. Zonnig, tijdloos, het inluiden van de zomer. Nou, Elisabeth, speciaal voor jou, voor bij jouw zomerse fietstocht en eindeloze zomerdagen. Deze bruisende muziek van Alexander Glazounov. Je hoort het tweede deel uit zijn eerste symfonie.

0: het tweede en derde deel uit de eerste symfonie van Alexander Glazunov, gespeeld door het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Neeme Järvi, voorbij het zomerse fietstochtje van Elisabeth. En ja, Marion en Ruimond, ook bedankt voor jullie mooie momenten. Het glas is weer halfvol.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Je hoorde Esse Viril Compan, uitgevoerd door Musica Temprana. En dat sloot aan op Vincent van Amsterdam. Hij speelde op zijn accordeon een bewerking van de sonate voor toetsinstrument in G-groot van Scarlatti. Afro Blue is een beroemde jazzklassieker van de Cubaanse percussionist Mongo Santa Maria uit 1959. Ja, en dat stuk dat valt op door zijn swingende, bijna hypnotiserende ritmes die hun oorsprong vinden in Afrikaanse en Cubaanse muziek. En door de jaren heen werd het door talloze jazzmuzici gespeeld, groeide het uit tot een echte standaard. En dat bijzondere ritme krijgt weer een heel nieuwe kleur in de uitvoering van Oli Bot en Anna Karewe, die Afro Blue vertalen naar de verrassende combinatie van cello en vibrafoon.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Met de muziekfabriek. En nu hoor je nog de ouverture uit Much Ado About Nothing van Erich Wolfgang Korngold. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee.

0: Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement. Dat is een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. Legale Nederlandse gokbedrijven willen dat techbedrijf Meta meer doet tegen advertenties van illegale goksites. Ze spannen een rechtszaak aan en dienen een klacht in bij de Europese Commissie. Naar schatting is meer dan 95% van de gokadvertenties op platforms als Facebook en Instagram afkomstig van illegale bedrijven. Daar kunnen de sites met een vergunning niet tegenop. Meta verwijdert alleen advertenties als er een melding over komt. Vaak duikt zo'n reclame dan al snel weer op met een kleine aanpassing. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers, in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood. En afgelopen week kwamen al 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Hierbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 1000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is nog lang niet onder controle, zeggen artsen. Het is vooral moeilijk om contacten van patiënten op te sporen. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het weer dan, veel zon dus en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht blijft het lang warm, uiteindelijk koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Selma.

En dat was een bewerking van het vierde deel uit het concert voor klavercimbal in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het werd hier uitgevoerd door solotrombonist van het Concertgebouworkest Jurgen van Rijen. En hij dirigeerde daarbij Camerata RCO. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Vergeten uit te zetten. Oh, stom. Ja, die telefoon die moet natuurlijk overal bij zijn. Hè? We kunnen gewoon niet meer zonder. Maar is het wel zo goed voor ons? Zometeen een paar mooie initiatieven voor alternatieven voor dat apparaat dat ons leven steeds meer beheerst. Maar eerst Bruckner.

0: Quattuor Dio Tima speelde het derde deel uit het strijkkwartet in C klein van Anton Bruckner.
1: Goed idee.
0: Ja, lekker even op je smartphone scrollen. En voor je het weet, zijn er gewoon 3 uur voorbij. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Nou, zag ik laatst een reportage over een groeiende groep ouders die een pact sluit. Geen smartphone voor hun kinderen voor hun 14e. En inmiddels hebben al 10.000 ouders zich daarbij aangesloten. Het idee is gewoon heel simpel. Kinderen meer ruimte geven om kind te zijn zonder die constante afleiding van een scherm. Ja, en toen dacht ik, dat zou voor ons volwassenen misschien ook helemaal niet zo'n gek idee zijn. Wat minder op je telefoon. Uit onderzoek van netwerk Mediawijsheid blijkt namelijk dat veel mensen hun eigen schermgebruik best lastig vinden. Ze slapen slechter, raken sneller afgeleid en vinden het moeilijk om hun telefoon weg te leggen. Nou, er ontstaan gelukkig steeds meer initiatieven. Zo is er Tap Out. Dat is een apparaatje waarmee je bewust bepaalde apps kunt blokkeren. En wereldwijd groeit de Offline Club met het motto Swap Screen Time for Real Time. Ja, je komt dan bijvoorbeeld in een bepaald café, dan zet je bewust die telefoon uit en gaat dan samen lezen, praten, tekenen of gewoon even lekker zitten en niks doen. En misschien zit daar wel de oplossing. Niet alleen minder schermtijd, maar vooral meer tijd voor andere dingen. Ja, dan zou ik met het lekkere weer bijvoorbeeld een wandeling maken, even in een zwembad, een meer of sloot plonsen, een stukje gaan fietsen of misschien wel met je blote voeten in het gras. Dit is Bare Feet Joy van Uli Dunitz.

Bare Feet Joy van de saxofonist Uli Dunitz. Lekker om naar te luisteren tijdens bijvoorbeeld een wandeling over een blote voetenpad.

0: Sleep van Eric Whittaker, uitgevoerd door Polyphony onder leiding van Stephen Layton. En daarvoor speelde gitarist Sean Schiebe de sarabande voor gitaar van Francis Poulenc.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: De boekdrukkunst betekende een revolutie voor de mensheid. Geschreven teksten konden nu eindelijk worden uitgebracht voor de massa. En in de 15e eeuw werd hierin weer een nieuwe grote vooruitgang gemaakt. De uitvinder Johannes Gutenberg. Hij ontwikkelde het drukken met losse letters. En het eerste grote boek dat hiermee werd gedrukt, dat was de Bijbel. En deze Bijbel staat dan ook wel bekend als de Gutenberg-Bijbel. Deze uitvinding was zo indrukwekkend dat dit zelfs 400 jaar later in de 19e eeuw nog eens werd herdacht. En voor die gelegenheid schreef componist Felix Mendelssohn zijn tweede symfonie, ook wel bekend als Lobgesang. En dit werk begint met 4 orkestrale delen, gaat later verder met 10 delen voor orkest, koor en solozang. En in deze delen gebruikt Mendelssohn bijbelteksten ter ere van die Gutenberg-Bijbel. Nou, vandaag draaien we 2 delen uit het orkestrale gedeelte, het statige eerste deel en het meeslepende tweede deel.

0: Dat waren de eerste twee delen uit de tweede symfonie van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Gisteren.
1: Hit van de week.
0: Ja, dat moest nog even komen. Gisteren was de langste dag van het jaar en dat betekent dat we de midzomer hebben bereikt. En daarom stond de muziekfabriek afgelopen week helemaal in het teken van de midzomerverzoekweek. En wat daarbij opviel, hoe ongelooflijk vaak Summertime werd aangevraagd. Niet alleen die hele beroemde versie van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, maar ook allerlei andere uitvoeringen. Ja, en daarom is Summertime deze week onze hit van de week. En niet in één uitvoering. Maar elke dag hoor je een andere versie. Met vandaag Sebastian Knauer op piano en Daniel Hope op viool.

Ja, de hit van de week is deze keer de Summertime van Gershwin. Elke dag in een andere uitvoering. En vandaag hoorde je het gespeeld door violist Daniel Hope en pianist Sebastian Knauer.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: heerlijk swingend muziekje Putting on the Ritz van Irving Berlin. En het werd hier gespeeld door de Berlin Brass Quintet. Zometeen maatwerk met Sander Zwiep. Heb jij ook swingende muziek?
1: Zeker swingende muziek uit Engeland. Maar ik moest ook denken aan iets anders swingends. Jouw vader, legendarisch wat Louis allemaal kon. Ik was vrijdagavond bij een orgelconcert. Aart Bergwerf speelde in de geest van Louis van Dijk, van je vader, dus de Beatles. Onovertroffen. Ik zag dat jij ook een hele mooie herinnering op je Instagram-pagina had geplaatst.
0: Ja, met mijn vaderdag-etude.
1: Heel erg mooi.
0: Ja, lief.
1: Daar moest ik even aan denken toen ik jou zag.
0: Nou, wat lief. Helemaal mooi. Goed, dat en nog veel meer zometeen. In maartwerk, wij sluiten nu af met de Vals Chevaleresque van Jean Sibelius, moeilijke naam. Veel plezier zo bij maatwerk. Maar eerst moet ik nog even namens Karien, onze stagiaire Irene, heel hartelijk danken voor de mooie stageperiode.
1: Irene,
0: dank je wel. Je was super gezellig en goed. En heel veel succes met alles. Dus ook namens Karien. Goed, en nou mag er gedanst worden. Dag.

0: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of

0: Internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie de VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen mogen bezoekers van de TT zelf water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming, extreem hoge huurprijzen moeten betalen of bedwantsen hebben. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en dan temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek.
7: Dag dames en heren.
8: Omroep Max.
9: Ja, goedemiddag. Een toverfluit. Ik heb even zitten zoeken, maar zo'n fluit is dus nergens te koop. Ik had wel gedacht dat er een markt voor zou zijn. Nou, dus wil je een toverfluit, dan krijg je een opera.
8: Maatwerk.
9: En die begint zo.
8: Met Sander Zwiep.

0: De ouverture tot Die Zauberflöte van Mozart. En daarmee heet ik je van harte welkom. Het is weer lekker warm vandaag. De mussen vallen dood van het dak. En op zo'n dag heb je een vogelvanger als Papageno nodig, die ze naar een koeler heen komen voert. Die hoor je verderop in die opera. Dit was de ouverture door Manchester Camerata, onder leiding van Gábor Takács-Nagy.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan weer aan de slag. Op zoek naar de bestemming van vandaag. 16:45 moeten we er aankomen. Als je het voor die tijd hebt geraden, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo's en ruisonderdrukking. Lekker rustig luisteren. De hints van vandaag zijn Bassie en Adriaan, Merlijn Kerkhof en ijzerkoekjes. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Bassie en Adriaan en Merlijn Kerkhof en ijzerkoekjes.

Emily Bainen, fluitiste bij het BBC National Orchestra of Wales, in muziek die Francis Poulenc schreef voor piano en fluit. Componist Lennox Berkeley maakte deze orkestversie in opdracht van James Galway, de man met de gouden fluit. Was nog best een klus, want Berkeley zei: het orchestreren bleek net zo moeilijk als ik had gevreesd. Het lastige is het pianistische karakter van de begeleiding. Het is moeilijk om daar een orkestversie van te maken. Maar ook iets anders speelt mee. Begrijp me niet verkeerd, Poulenc heeft prachtige momenten in zijn muziek. Maar er zijn ook passages die zo clumsy, zo vreemd onhandig gecomponeerd zijn. Die had ik graag opnieuw gecomponeerd, maar dat kon ik natuurlijk eigenlijk niet maken.

0: Een van de romantische stukken, opus 75 van Dvorak, met Djua Mroivili aan het klavier en op contrabas James Wessey. Het draaide een beetje om de contrabas, ik zal zo zeggen waarom. Daarvoor hoorde je de Cambridge Singers onder leiding van John Rutter met een deel uit de Messe Bas van Fauré.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Het is namelijk vandaag de verjaardag van een beroemde, ja zeker in Nederland, beroemde contrabassist Dominic Seldes. 22 juni 1971 geboren, studeerde in Manchester, speelt in het BBC National Orchestra of Wales. Die heb je ook allemaal gehoord in Maatwerk vandaag. En naar eigen zeggen is zijn carrière bepaald door slechts twee noten. Daarmee doelde hij op vier noten die hij speelt op de intro van de James Bond film GoldenEye, gezongen door Tina Turner. Laten we even kijken hoe dat precies klinkt. Was toen 24 jaar oud. Dat is nog eens een leuke snabbel. Ja, schitterend dat dat ook op je cv kan staan. En sinds 2008 is hij aanvoerder van de contrabassen van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En hij, met zijn maten, heeft een prominente rol in deze symfonie van Mahler.

Ja, het zit hem in dat lekkere laag. Als er geen goede bas in zit, hoeft het voor mij niet hoor. Nou, dat is wel toevertrouwd aan Dominic Seldes, de vandaagjarige contrabas aanvoerder. Onder meer in het Koninklijk Concertgebouworkest, zeer beroemd en terecht. Deel 3 uit Symfonie 1 van Gustav Mahler, Vader Jacob in mineur. Vader Jacob was denk ik ook wel behoorlijk in mineur. Als in de Bijbelse Vader Jacob, Genesis 32... Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Het is een centrale tekst in een Bach-motet, wat we zo gaan horen. Vader Jacob worstelt in die tekst een nacht lang met een onbekende persoon. Uiteindelijk herkent hij deze persoon als een engel van God. En vervolgens zegt hij, zegen me dan nu. Je moet me echt zegenen.

Marie Pariah speelde Rondo Capriccioso van een componist met de naam Jacob Ludwig Felix Mendelssohn. Ja, die andere twee voornamen hoor je niet zo vaak, maar dat is ook een soort Jacob, ja, voor vader. Voor de kinderen van Felix was het dus vader Jacob Ludwig Felix. En daarvoor hoorde je het motet Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, op een bijbeltekst over vader Jacob. Muziek van Bach door Vox Luminis, onder leiding van Léonin Meunier. Het was een live opname van Festival Oude Muziek 2012.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel de muziek. Wat muziek verheft, verlicht, relativeert, het versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Broodnodig. Elke maandagmiddag geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de held van vandaag is componist en compositiedocent Andries van Rossum.
2: Mijn naam is Andries van Rossum. Ik was hoofddocent voor compositie in de afgelopen 8 jaar tussen 2017 en 2025 tot met pensioen. Ik begeleidde ruim 120 studenten aan de afdeling CFT van de kunstopleiding Artes. CFT betekent zoveel als Composition for Film and Theater. Ik vond het zeer inspirerend werk. Ik ben zelf componist en weet dus wat een ongrijpbaar vak het eigenlijk is. Je hebt er theoretische en praktische kennis en vaardigheden voor nodig, maar of die kennis en vaardigheden ook tot een overtuigende muziek leiden, is maar zeer de vraag. Bovendien, muziekstuk kan heel overtuigend overkomen en toch in praktische zin erg problematisch zijn, bijvoorbeeld vanwege de uitvoerbaarheid. Ik moet denken aan die student die een prachtig stuk schreef voor ensemble, maar met blaaspartijen die de spelers geen gelegenheid gaven om adem te halen. Ik zei dan, na afloop van jouw stuk gaan die mensen meteen het ziekenhuis in als ze het eind van je stuk al halen. Maar ja, wat is erger? Dat stuk waarvan je kunt zeggen dat alles klopt, het is alleen oervervelende muziek. Saai. Misschien is dat mijn mening. Wellicht wordt het door anderen heel overtuigend gevonden. Met andere woorden, hoe beoordeel je het werk? Dat beoordelen vond ik het moeilijkste. In de gesprekken met studenten is feedback en feedforward continu aan de hand. Wij werken op Artes met de methode CRP, Critical Response Process. Ik vond het een fantastische methode. En wat mij betreft zou die zelfs een vervanging moeten vormen voor het systeem van becijferen. Ik geloof namelijk niet dat een cijfer een goed instrument is om een kunstwerk op waarde te schatten. Een cijfer wil in objectieve maat zijn, maar die objectiviteit is bij een kunstwerk niet te bepalen. CRP is verbaal en beschrijvend en zet aan tot zelfreflectie. Zowel voor student als voor de docent. En dat is vitaal in het proces van beoordeling. Zo kom je tot een beeld van de waarde van het werk. Kwaliteiten willen onderscheiden worden en ze worden pas zichtbaar als je ze kunt onderscheiden. Misschien is meer de vraag hoe je dat onderscheid aanbrengt. En ik denk dat het uitdelen van cijfers daartoe een verkeerd middel is.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een deel uit Een Sourire van Olivier Messiaen en zijn mystieke klankwereld. Toonhalorkest uit Zürich onder leiding van Paavo Järvi. En daarvoor interessante gedachten over hoe beoordeel je het werk van een compositiestudent. Andries van Rossum vertelde over de problemen van simpelweg een cijfer geven als het om muziek gaat. Goed alternatief is de CRP-methode, Critical Response Process. Vierstapsmethode van feedback geven op in dit geval het werk van compositiestudenten. Dank hiervoor Andries, andriesvanrossum.com. Ja, wie horen wij volgende keer?
1: De volgende docent die ik zou willen voordragen is Hubert Graaf. Zij is docent, compositie, film en theater, ook op Artes.
0: Hubert Graaf, komende week in Toekomstmuziek en komend uur. Onder meer het eerste vioolconcert. Ja, daar gaat hij weer van Max Broeg.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Ook evenementen nemen maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT en Assen zelf water meenemen en parasols. Ook komen er extra waterpunten. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Het weer. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Max.
8: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Een deel uit de Symfonie Fantastiek van Berlioz, Een bal. Het was best wel een leuke pot, hè, afgelopen zaterdag. Er was best wel een bal aan. In Houston, we didn't have a problem daar. En hier hoorde je het Zweedse Radio Symfonie Orkest onder leiding van arbiter Daniel Harding. Geen VAR van toepassing, zou ook wel zo flauw zijn, hè, als er moest worden gekeken of er nog een paukenist buitenspel speelde of zo. Straks hoorde je het orkest nog een keer in het vioolconcert van Max Broeg.
1: De bestemming.
0: Eerst nog even de puzzelopdracht van vanmiddag. 16:45 moeten we op onze bestemming aankomen. Maar ja, wat is die bestemming? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints zijn Bassie en Adriaan, Merlijn Kerkhof en IJzerkoekjes. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Bassie en Adriaan, Merlijn Kerkhof en heerlijk. IJzerkoekjes.

De 9e pianosonate van Joseph Haydn, muzikale rust, reinheid en regelmaat hoor je in deze muziek. Sonates vol vaart, spanning en humor. Je hoort het op het album van de week met pianist Dennis Kozjoegin. Ga zeker naar npoklassiek.nl, scroll een beetje omlaag, dan zie je de albumvoorkant. Klik erop en luister maar.

0: Het was het Zweeds blazersensemble met de prelude uit Vermomde God van Lars-Erik Larsson. Na de stemmen van The Real Group, een Engelse naam voor een Zweeds ensemble. En zij brachten In Onze Weide, Uti Vår Hage. En ze zijn ook te boeken als je zangtips wilt hebben met je koor. Eén probleem, ze moeten wel uit Zweden komen. Dus de reiskosten moet je er wel een beetje bij incalculeren.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Maar wij blijven muzikaal in Zweden met het Zweeds Radio Symfonieorkest en violist Johan Dahlene. Zweeds-Noorse violist won in 2019 de grootste Carl Nielsen-competitie. Hij, zo lees ik, is niet zomaar een virtuoos zoals vele anderen. Hij is een stem. En ook een stem die in een interview zei: ja, je hoeft niet eerst door de diepste diepten van het leven te gaan om emotioneel doorvoeld te kunnen musiceren. Hier het bewijs. Johan Dahlene speelt het eerste vioolconcert van Max Bruch.

Violist Johan Dalene met het eerste vioolconcert van Max Bruch af Sveriges Radio Symfonieorkester. O nu, a Kvermeland du Gjöna.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Illy zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. Ze is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.

0: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
7: Ja.
8: En wat houdt maatwerk dan in?
9: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het begin van symfonie 29 van Wolfgang Amadeus Mozart door de Schaars Chamber Artists. Nou, ze klonk niet echt als Schaars, hè? Als eerstejaars. Heel volwassen spel. Maar goed, wie je ook bent, waar je ook heen gaat, wij van Maatwerk staan paraat voor Schaars en seniors en voor clown en acrobaat.
1: De bestemming.
0: Ja, want Basje en Adriaan, zij zijn een hint vandaag voor onze bestemming. Wat is die bestemming? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn Basje en Adriaan, Merlijn Kerkhof en ijzerkoekjes. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Basje en Adriaan, Merlijn Kerkhof, ijzerkoekjes.

0: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
1: Down the ladder now. Nou, ik sta nog gewoon in de studio. Maatwerk te land, te zee in de lucht. Dit was achtereenvolgens de Sky Boat Song door Apollo 5. En nu muziek van James Horner bij Apollo 13. Spannende film die zich in de ruimte afspeelt. Net als de film die ik dit weekend zag. Misschien heb je hem ook al gezien. Project Hail Mary. Met Ryan Gosling en Rocky. Als je hem hebt gezien, weet je wat ik bedoel. Maar wat een goede film. Over ware vriendschap en opoffering. Supermenselijk gebracht. En dat bij een science fiction film echt een aanrader. Project Hail Mary. Nu muziek over een vis. Ik weet niet hoe de waterkwaliteit van de sloot naast de bestemming van vandaag is. Maar of er forellen worden gevangen, weet ik niet.

0: Muziek van Franz Schubert, het forellenquintet met een muzikaal wondergezin zou je het kunnen noemen. De Kenny Masons, je hoorde hiernaast altviolist Edgar Francis en bassist Toby Hughes. Maar liefst 3 stuks Kenny Mason, Brima, Sheku en Iseta op viool, cello en piano. Ik lees ook dat ze elkaar muzikaal nooit in de haren vliegen, dus die zitten gebakken voor zo'n forellenquintet. They hate to be kibbeling with each other.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Het komende kwartier even de hoorn van de haak. Even helemaal niks, behalve Mozart. Martin Owen heeft de hoorn ook van de haak gehaald. Ik zie hem zijn embouchure nog eventjes kneden. Het orkest speelt alvast.

Is hier ook niet een soort operette-versie van gemaakt door Gilbert en Sullivan? Schiet me ineens te binnen. Nou ja. Vierde hoorconcert van Mozart met Manchester Camerata onder leiding van Gábor Takács Nagy met hornist Martin Owen. De volgende muziek heeft in de titel een wijk van de bestemming van vandaag. Het is van Doc Harris, het stuk Holy is the True Light.

Summerland. Een visioen van William Grant Still, gespeeld door Jemima Kenney Mason. Kijk, nog een Kenney Mason. En daarvoor Holy is the True Light. Holy is ook een wijk van de bestemming, dames en heren. Het werd gezongen door Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross.

0: de bestemming.
1: Al geloof ik dat ze in de bestemming de holy zeggen tegen die wijk. De hints waren Basje en Adriaan, Merlijn Kerkhoff en IJzerkoekjes. Dagfinalist Paul Huizinga schrijft. Ja, als inwoner van buurstad Maassluis herken je de gegevens natuurlijk direct. Basje en zijn broer Adriaan zijn ereburgers van deze stad. Wim en zijn zoon Merlijn Kerkhoff zijn beide lid van de illustere groep The Amazing Stroopwafels, die 26 jaar geleden op onze bruiloft op Vlieland speelden en in deze stad hun domicilie hebben. En tenslotte, wie kent niet de plaatselijke lekkernij IJzerkoekjes, de oplossing Vlaardingen.

0: de signature tune van dirigent Dolf van der Linden, die met zijn Metropoolorkest ook heel veel songfestivals van luister voorzag. Park Lane Serenade. En van der Linden, geboren in Vlaardingen. Tot zover de bestemming van vandaag. Wij gaan zo verder met Podium, gepresenteerd door Hans Hafmans. Hans, wat heb je in het programma?
1: Ja, groot nieuws. Muziek van Mozart is herontdekt. Partituren. En niet zomaar 3, 4, 5 minuten, maar 20, 25 minuten.
0: Oh, zo lang.
1: Partituren. In Parijs, herontdekt door een archivaris. Combinatie fluit-harp. Het zal wel iets te maken hebben met de tijd dat hij dat fluit-harp-concert heeft geschreven rond die tijd. Ja. Eind jaren 70 van de 18e eeuw. Dus we laten daar zo meteen iets van horen. Radio France heeft het vandaag al uitgezonden. Het is opgenomen door leden van het orkest van Radio France. En ik spreek zo Mozart-kenner Leo Samema.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch altijd spannend. Hoe zou jij er tegenaan kijken als Sibelius ineens nog een extra symfonie heeft geschreven?
1: We moeten die achtste symfonie toch nog een keer vinden.
0: Precies, we gaan een keer naar Finland, Hans. Dat er meer een podium. In Maatwijk nog het laatste woord aan een beroemde Vlaardinger, Geert Mak. Die zei, elke revolutie is vol romantiek. En je kunt je vaak afvragen wat sterker is, de revolutie of de romantiek?

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in een plaatsje in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen de moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. En ongeveer de helft van de departementen is daarom code rood van kracht. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is nog maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Vondrousova wordt 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend, dat is een organisatie die waakt over integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. De 26-jarige Vondrousova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij de Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water- en schaduwplekken geregeld. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 22 juni. Met onder meer in deze uitzending 12-jarige pianist Juliana Bezazichna wint Koninklijk Concertgebouw Concours. Antonello Manacorda wordt chefdirigent van het Franse orkest Les Siècles. En nieuwe werken van Mozart zijn ontdekt in Parijs. Gisteren werden deze voor het eerst uitgevoerd. We kunnen ze zo een beetje laten horen.

Hij kwam uit Guadeloupe, kwam uiteindelijk in Parijs terecht en haalde daar grote successen op muziekgebied. Joseph Bologne de Saint-Georges, in zijn tijd werd hij de Zwarte Mozart genoemd. Ouverturen uit een opera van hem, Le Monde Anonyme. En in Parijs zijn we. Afgelopen week is daar een origineel manuscript van Mozart zelf onthuld. 7 werken voor fluit en harp, gecomponeerd in 1778. Gisteren zijn die werken voor het eerst gespeeld door 2 muzici van het Franse radioorkest. En vanmiddag hebben ze het laten horen op Radio France. Te horen was onder andere deze korte mars.

0: Een mars van nog geen minuut van Mozart, pas ontdekt in Parijs. Mathilde Calderini fluit en Nicolas Thuillez harp, leden van het orkest van Radio France. Een nieuw stukje Mozart hoor je niet elke dag. Aan de lijn hebben we componist, muzikoloog en Mozart-kenner Leo Samema. Dag Leo.
1: Ah Hans, goeiedag.
0: Wat zeg je ervan? Hebben we te maken met een nieuw meesterwerkje?
1: Dat is een beetje een heel groot woord. Ik denk dat het verstandig is om te zeggen, we hebben te maken met een nieuw stukje Mozart dat we nog niet kenden, van een componist die aan de hand van deze stukjes laat zien dat hij ook heel pragmatisch. Er moest lesgegeven worden, er moesten praktische stukjes geschreven worden. Je moest zo nu en dan met een leerling, liefst van adel, ook nog wat kunnen doen, zodat je daar wat geld mee kon verdienen. En hij zat in Parijs anders alleen maar uit het raam te kijken en nieuwe noten te schrijven. Dus waarom niet meteen het nuttige met het aangename te verenigen?
0: Wat maakt deze vondst uniek, denk je?
1: Het unieke is dat wij heel weinig van dit soort stukjes kennen van Mozart. Dat we bovendien eigenlijk onszelf realiseren dat Mozart ook de kost verdiende als leraar. En niet alleen maar pianoleraar of vioolleraar, maar gewoon noten schrijven. Zoals hij dat in dit geval met deze jonge gravin in Parijs moet hebben gedaan. Want er zijn ook oefeningen gevonden. Dus gewoon letterlijk studies van hoe schrijf ik noten en hoe doe ik dat. Met Mozarts handschrift. Dus dat is op zichzelf heel interessant voor ons allemaal. Ja. Maar laten we zeggen, het is niet het meesterwerk waar je denkt van nu hebben we iets groots ontdekt. Maar het is wel een aanvulling op het beeld van Mozart.
0: 1778, wat deed hij toen, Mozart in Parijs?
1: Nou, hij was sowieso via Mannheim naar Parijs gegaan, omdat hij met zijn moeder daarheen ging om wat concerten te geven. Hij was daar een enthousiast muziekleven van publieke concerten met name. Hij had toch wel erge behoefte om wat meer aansluiting te krijgen bij een breder en ook betalend publiek. En dus niet alleen maar dat hele beslotene van Salzburg bij Colorado, want daar zat hij toen nog in 78.
0: Ja, de bisschop.
1: En hij is dus bij de bisschop in Salzburg. Hij is dus naar Parijs gegaan met zijn moeder. En zijn moeder is daar ziek geworden en overleden. En ik vermoed deze stukjes daarvoor zijn geschreven. Dat ze dus eigenlijk dichter zitten bij het fluit-harpconcert. Dat hij iets eerder nog in datzelfde jaar of het jaar daarvoor moet hebben geschreven. Voor een fluitist en een harpist die hij in Mannheim had ontmoet. Als hoe het ook zij. Hij heeft hier kennelijk een goede fluitiste ontmoet die het leuk vond om stukjes te spelen, maar die eigenlijk ook wel wat notenles kon krijgen. En of ze het goed deed of niet goed deed, daar is nog de vraag, want daar is het onderzoek nog niet zo ver mee. Maar ik begrijp uit de bronnen dat Mozart vond dat ze er eigenlijk niks van kon. Maar niettemin, het leverde wel geld op. En hier in dit jaar is dus Mozarts moeder overleden. Dus dat was ook nog een voor hem uiteindelijk heel dramatisch
0: jaar. Ja, zeker. Waarom ontdekken we deze stukken en stukjes eigenlijk nu pas? Ligt het gewoon eeuwen te verstoffen? Nee.
1: Ja, nou, je moet je voorstellen, de Bibliotheek Nationale heeft ongeveer 40 miljoen documenten. En die 40 miljoen documenten die worden stap voor stap, zeker in de laatste digitale 20, 25 jaar, worden die allemaal ontsloten en beschreven. En er zijn zo nu en dan gewoon stukken, of dozen zelfs, die men nog niet open heeft gemaakt. Kasten die nog dicht zijn gebleven. Die stukken zijn wel allemaal in zekere zin goed onderhouden. Ze zijn in mappen gedaan. Ze zijn voor een deel beschreven in de zin van stuk voor fluit en harp. Maar er staat even verder bij, componist onbekend. En de curator, archivaris, die de afgelopen 30 jaar over het gebied 17e, 18e eeuw verantwoordelijk was, gaat met pensioen dit jaar. En heeft bij zichzelf bedacht, waarom zou ik niet voor mijn pensioen eens kijken of er in mijn gebied nog stukken zijn die nog niet beschreven zijn en nog niet zijn benoemd als wie is de componist ervan. En zo stuitte hij op dit stuk, op dit mapje. Dus het is, je zou kunnen zeggen, zoals de directeur heel aardig zei bij het interview gisteren, die zei ja, van die 40 miljoen zijn we al blij als er 80% op een of andere manier beschreven en gecodeerd is en goed is vastgelegd, maar die andere 10, 20%, dat zijn wel nog steeds tussen de 4 en 8 miljoen stukken.
0: En daar
1: zat dit tussen.
0: Dus een speld en een hooiberg. Leo Samema, dankjewel. Fantastisch. Ja. Wat een prachtig detective verhaal dit. Dankjewel. Hier zijn ze opnieuw. Fluitist Mathilde Calderini en harpist Nicolas Thuillez. In dit iets langere Allegro van Mozart. Parijs 1778. Voor deze combi dus gecomponeerd.

0: Een primeur dus. Eerder vandaag bij Radio France, op radiofrance.fr... kun je het helemaal horen, die stukken voor harp en fluit. En hier laten we er een paar horen. Wolfgang Amadeus Mozart herontdekt in Parijs. Dit allegro voor fluit en harp. Mathilde Calderini, fluit. En Nicolas Tulliez, harp. Het is 17:45, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Erik Evengroen.
1: Goedemiddag. Ja, de avondspits verloopt wat drukker dan gemiddeld op maandag, met de meeste vertragingen in de Randstad in Noord-Brabant. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 16 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Dat heeft te maken met de afgesloten A27 voor werkzaamheden. A16 is nog erg druk van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum nog 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is weer door. Dus alle wegen zijn, althans rijstroken moet ik zeggen, zijn wel weer vrij. En tenslotte de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen is de weg dicht bij de Zeelandbrug. En dit heeft te maken met een ongeluk.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Een laatste terugblik naar de lente die nu echt officieel voorbij is. Frühling uit vier letse lieden van Richard Strauss. Sopraan Jessie Norman en het Gewandhausorkest Leipzig, geleid door Kurt Mazur. Een nieuwe plaat van het Boccherini-trio. Is een internationaal gezelschap dat zich richt op, richt op Franse componisten uit het begin van de 20e eeuw. Met de titel Conversation à Trois. Drie componisten komen langs, Jean Crass, Eugène Isaïe en Jean Francais. Jean Crass, misschien wel de minst bekende van de drie, een strijktrio van precies 100 jaar geleden, 1926. Het strijktrio, daar ligt het nog meer open bij dan bij een strijkkwartet. Het komt echt aan op een conversatie tussen drie instrumenten en hoe goed luisteren naar elkaar. Dit stuk wordt in het boekje bij de CD omschreven aan de hand van de namen van andere componisten, inspiratiebronnen voor Jean Crass, César Franck, Claude Debussy, een tikkie jazz en een beetje Bach. Oftewel, een mooie cocktail.

strijktrio van precies 100 jaar geleden van de Fransman Jean Crass door het Boccherini-trio. Trio met Franse trio's uit het begin van de vorige eeuw. Mooi gedaan, mooie ontdekking. Ja, dit was ook een ontdekking, zeg. September 2022 was deze 8-jarige pianiste te gast hier in Podium in de studio.

0: Het was het spel van Juliana Bezezigna, 4 jaar geleden, hier te gast in Podium in de studio met de kobold van Edvard Grieg. Ze is nu 4 jaar verder, 12, en ze won gisteren het Koninklijk Concertgebouw Concours, Juliana Bezezigna. De jury was zeer onder de indruk van haar spel. Voorzitter Vincent de Kort zei: met jouw techniek en klankbeheersing heb je een voorsprong op veel pianisten, ook op beroemde pianisten. Jouw uitvoering van Debussy's Claire de Lune was betoverend. Op het moment dat je de vrijheid pakt, ga je vliegen. Dat Koninklijk Concertgebouw Concours is een wedstrijd voor kinderen van 9 tot 14. Deelname wordt laagdrempelig gehouden, alle muziekstijlen zijn welkom en deelname gaat via de inzending van een YouTube-filmpje. Dit jaar deden bijna 200 kinderen mee aan het concours. Juliana Bezezigna plaatst zich in een illustre rijtje met eerdere winnaars, onder wie blokfluitist Lucie Horsch en pianist Nicola Meeuwsen. We spraken Juliana eerder vandaag en vroegen haar om een eerste reactie.
1: Ik heb deze zondag het Concertgebouw Concours gewonnen. Ja, ik ben echt super blij. En ik vond dat iedereen het heel erg mooi heeft gespeeld en iedereen veel kans maakte om te winnen. Maar ja, ik ben de winnaar en daar ben ik heel erg blij mee. Ook heel erg dankbaar voor mijn lerares Tatjana Awayeva uit Babesbulle Muziekacademie dat zij kon komen, want zonder haar was dit echt nooit gelukt. Ik ben ook heel erg trots op mezelf dat ik een tijdje geleden ook nog eens een Prinses Christina concours heb gewonnen. Dat is ook heel erg leuk. Niet alleen maar omdat ik heb gewonnen natuurlijk, maar ook omdat er allemaal aardige en lieve mensen waren. Doei!
0: Juliana vluchtte met haar moeder uit Oekraïne toen de oorlog daar in 2022 uitbrak. Ze woont inmiddels al 4 jaar in Nederland. Ze krijgt les aan de Davidsbündler Muziekacademie in Den Haag. Nog even terug naar 4 jaar geleden, dat prille begin. Hier in de studio, Juliana speelt The Little Shepherd van Claude Debussy.

The Little Shepherd uit Children's Corner van Claude Debussy, pianist Juliana Bezazigna. September 2022 in de studio hier op 8-jarige leeftijd. En nu, 4 jaar later, zetten ze het Koninklijk Concertgebouw Concours op haar naam afgelopen weekend. Het is 7:08 over 5:30, NTR Podium. We gaan richting de concerttips van Podium.

Scherzo uit de Eroica, de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, Budapest Festivalorkest, dirigent Ivan Fischer. Morgen, woensdag en donderdag, geeft dirigent Ivan Fischer masterclasses aan jong getalenteerde dirigenten in het Concertgebouw in Amsterdam. Die dirigenten krijgen de kans het Koninklijk Concertgebouworkest te leiden. En de masterclass wordt om de 2 jaar georganiseerd. Die dirigenten krijgen les van Ivan Fischer, maar ze leren ook veel door naar elkaar te kijken. Voor het orkest zijn het ook leerzame ochtenden. En voor het publiek is het een feest om de dirigenten van de toekomst aan het werk te zien. Morgen, woensdag, donderdag, 10 uur, Concertgebouw Amsterdam. Morgenavond in Rotterdam, De Doelen at the Movies. Voor de pauze klassieke meesterwerken die terechtkwamen in de film. Beethoven, Ravel, gaan ze maar door. Na de pauze, muziek speciaal voor de film geschreven. Godfather, Lord of the Rings, James Bond. Maestro Jules van Hessen dirigeert. Sopraan Letitia Gerards zingt. Morgenavond, 8:15, Rotterdam. Meesterpianist en levende legende Yevgeny Kissin is in Nederland. Hij speelt woensdagavond in Amare in Den Haag. Het is het enige recital dat hij in Nederland geeft. Een must voor de pianoliefhebber dus. Op het programma Beethoven, Chopin, Liszt en Kreisleriana van Schumann. Woensdag 8:15 in Amare in Den Haag. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Dit is een opname die hij al lang geleden maakte in de jaren 90. Yevgeny Kissin van diezelfde cyclus, Kreisleriana van Robert Schumann.

0: muziek uit de hoge romantiek in de 19e eeuw. Hoogromantisch. Kaisleriana van Robert Schumann door Yevgeny Kissin. CD-opname. Hij gaat het woensdagavond ook spelen in Amare in Den Haag. Nu 17:50, tijd voor de AWB met Erik Evengroen.
1: Ja, de avondspits verloopt nog altijd wat drukker dan gemiddeld op maandag. En dat heeft vooral te maken met een paar bijzondere wegafsluitingen die voor extra vertraging zorgen op de omrijroutes. Dat zien we vooral ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor Waardenburg rijdt het langzaam en staat het stil over 15 kilometer. En dat kost je ruim een half uur. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Dan is er zojuist nog een ongeluk gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogerheide staat 7 kilometer met ook een half uur vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag, daar is bij het Prins Klaus een vrachtwagen gestrand met pech. Eén rijstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de A27 zelf bij Daag-Gorkum, voor knooppunt Gorkum, door die wegwerkzaamheden een stukje verderop bijna een half uur oponthoud.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Hans Hafmans.
0: Hadden we al een plaat met Franse kamermuziek eerder dit uur. Hier is er nog eentje. Het trio Wanderer met Franse pianotrio's. Dit komt uit een pianotrio van Édouard Lalo.

Het slot uit het derde pianotrio van de Fransman Édouard Lalot door het trio Wanderer. Art Nouveau heet deze plaat, Franse kamermuziek rond 1900. Mooi. Goed, zometeen na het nieuws van 6 uur... blikken we terug op de zaterdagmatinee van afgelopen weekend, de laatste van dit seizoen. En in de gouden opname het New Yorkse Juilliard String Quartet, dat dit jaar 80 jaar bestaat. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op nvoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op nvoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar nvoklassiek.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten en voorzorgsmaatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In een plaats in de buurt van Avignon zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van de moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Toen de moeder dat merkte, was het al te laat. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij officieel kans Keir Starmer op te volgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour-partij op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De explosie op een industrieterrein in Qatar heeft 13 mensen het leven gekost. Meer dan 60 raakten er gewond. Gisteravond ontplofte een aardgasterminal tijdens werkzaamheden. Autoriteiten sluiten een aanval of sabotage uit. De terminal raakte eerder zwaar beschadigd bij Iraanse luchtaanvallen. De werkzaamheden moesten ertoe leiden dat het complex waar aardgas geproduceerd wordt zo snel mogelijk weer open kon. De Tsjechische tennister Markéta Vondrousova wordt 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt over integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon. Ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. De 26-jarige tennister weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte over haar veiligheid, verklaarde ze. Het weer er nog. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot

0: onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
3: 5:05, goedenavond. We zetten deze week de Juilliard String Quartet in het zonnetje. Befaamd kwartet uit New York. Ze bestaan 80 jaar in de gouden opname de hele week. En zometeen terugblik op de laatste NTR zaterdagmatinée van dit seizoen, afgelopen weekend.

En zo kom je die naam twee keer tegen in één uitzending van Podium. De Fransman Jean Kras. Uurtje geleden strijktrio, nieuwe plaat. Dit een nieuwe plaat van fluitist Juliette Urel, solofluitist van het Rotterdam Philharmonisch, met harpist van naam en faam Isabelle Moretti, in dit stuk, een suite voor fluit en harp van Jean Kras. Goed, straks dus om 6:30 de gouden opname van het Juilliard String Quartet. Dit is het album van de week, cd van de week. Pianist Dennis Kozoegin speelt Haydn-sonates.

Sonate nummer 46. Hij heeft er tientallen geschreven. Jozef Haydn, altijd met fantasie gecomponeerd. Pianist Dennis Kozoegin speelt er een aantal op het album van de week. NPOklassiek.nl, daar staat hij deze week ter beluistering. De Italiaanse dirigent Antonello Manacorda is benoemd tot artistiek en muzikaal leider van het Franse orkest Les Siècles, dat romantische 19e-eeuwse muziek uitvoert op instrumenten uit die tijd. Manacorda ziet de samenwerking met Les Siècles als een collectief muziekavontuur en zegt: een orkest als Les Siècles biedt de mogelijkheden om de Europese muzikale tradities volledig te herontdekken. Vorig jaar dirigeerde hij het orkest voor het eerst en na de zomer start hij al. Het orkest zit sinds 2024 zonder vaste dirigent, nadat François-Xavier Rood vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. Zijn opvolger Manacorda was concertmeester in het Gustav Mahler Jugendorkester onder Abbado, en samen richtte zij het Mahler Chamber Orchestra op. Dus een pionier is het ook. En Manacorda is in Nederland geen onbekende. Hij was 5-6 jaar lang chef-dirigent van het Gelders Orkest. Hier in Les Siècles, nog geleid door François-Xavier Rood met violist Isabelle Faust, is het begin van het vioolconcert van Igor Stravinsky.

0: Het openingsdeel van het vioolconcert van Igor Stravinsky, violist Isabelle Faust en Les Siècles, geleid door François-Xavier Roth, die dus een stap opzij heeft moeten doen. En nu wordt Antonello Malacorda, de nieuwe chef-dirigent bij dit prachtige orkest, spelend op instrumenten uit de tijd van de compositie, vaak zo rond 1900. Fascinerend. Het is 6:30, hoog tijd voor de ANWB met Erik Evengroen.
1: Ja, het drukste moment van de avondspitten ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog wel flinke vertragingen. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 14 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En dit komt door de afgesloten A27 voor werkzaamheden. Een vrachtwagen met pech nog altijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. De hoogte van het Prins Klausplein is die gestrand. Eén rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En ook nog veel vertraging op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Malden is een auto met caravan geschaard. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Afgelopen weekend de laatste NTR zaterdagmatinée van dit seizoen met London Sinfonietta, geleid door Christian Carlsen. Een middag met protestliederen. Na de pauze waren dat protestliederen van de jonge vrouwelijke componisten van nu dus. En voor de pauze de grote cyclus Voices uit begin jaren 70 van de geëngageerde Hans Werner Henze. Nou, het ging er goed aan toe en tekeer. Die protestliederen van Cuba tot Vietnam en van de Verenigde Staten tot Duitsland. Overal kwamen die teksten vandaan. Maar het eindigde, die cyclus, met één groot liefdeslied. En dat heet Bloemenfeest, Bloemenfest. Dat wil ik even laten horen. Mezzosopraan Carina Vinken, tenor Christopher Gillett en London Sinfonietta onder leiding van Christian Carlsen. Na al dat protest, tijd voor de liefde. Misschien toch een beetje een vleugje flower power.

Bloemenfest. Het sensuele liefdeslot van een protestcyclus Voices van Hans-Werner Henze. Carina Vinke, mezzosopraan. Christopher Gillett, tenor. London Sinfonietta, geleid door Christian Carlsen. Afgelopen weekend in de NTR Zaterdagmatinée. Het hele concert met ook protestliederen van nu. Onder andere Carmiet Fadael. Is te vinden op npoklassiek.nl/concerten. Het is iets door 6:30, NTR Podium. Lang geleden, 1946, werd het Juilliard String Quartet opgericht door 4 studenten van de Juilliard School of Music in New York. Dit jaar dus 80 jaar geleden. En het Juilliard String Quartet bestaat nog steeds. Nou ja, niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Deze week vieren we de 80ste verjaardag van het Juilliard String Quartet in de gouden opname. We beginnen in 1973. In dat jaar verscheen een verzamelalbum in de Black Composers Series. De eerste zwarte componist die in die serie in het zonnetje werd gezet was Joseph Bologne de Saint-Georges. Geboren in Guadeloupe, later verhuisd naar Frankrijk, waar hij een grote carrière had als componist. Na zijn dood raakte hij in de vergetelheid. Het Juilliard String Quartet speelt een deel uit zijn eerste strijkkwartet en was er in 1973 echt als pionierkwartet bij voor de rehabilitatie van Joseph Bologne de Saint-Georges.

uit het eerste strijkkwartet van Joseph Boulogne de Saint-Georges, het Juilliard String Quartet. Die Joseph Boulogne de Saint-Georges was een tijdgenoot van Mozart en werd wel de Zwarte Mozart genoemd. Nu gaan we naar de echte Wolfgang Amadeus. Het Juilliard Quartet heeft in de loop der jaren veel strijkkwartetten en quintetten van hem gespeeld. En opgenomen ook. In de jaren 80 werden de kwartetten opgenomen. Wat vooral opvalt is de warme Juilliard-klank, vibrato en gepassioneerd spel. Komt vooral naar voren in het adagio, dat was eerst te laten horen. En dan de finale, heel levendig, het speelplezier spat er vanaf. Dit is strijkkwartet nummer 17, het Jachtkwartet van Mozart.

Het Juilliard String Quartet in 1985 met het jachtkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Ze bestaan dit jaar 80 jaar en we laten ze in de gouden opname horen deze week. Ze komen naar Nederland, duurt nog even, februari volgend jaar, voor optredens in Tivoli-Vredenburg in Utrecht en het Concertgebouw in Amsterdam. We hebben het al even aangestipt eerder in het podium. Vanaf morgen, 3 ochtenden lang, masterclasses. Iwan Fischer leidt jonge dirigenten op bij het Koninklijk Concertgebouworkest in ochtendsessies voor het publiek toegankelijk vanaf 10 uur. Altijd een feest om mee te maken. Iwan Fischer kent het orkest heel erg goed. Is al sinds eind jaren 80 vaste gastdirigent. En komt zo ongeveer elk jaar wel terug voor 1 of 2 programma's. En dit orkest neemt hij ook vaak mee naar Nederland, gelukkig maar. Zijn Budapest Festival Orkest, Iwan Fischer. Met hier een Slavische dans van Antonín Dvořák.

0: Slavische dans voor de liefhebber, opus 72, nummer 2. Antonín Dvořák, Budapest Festivalorkest, dirigent Ivan Fischer. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is jouw gast?
1: We reizen naar Indonesië en dat doen we met Claire Pijman. Zij heeft een aantal makers gevolgd met Indonesische roots. Die een brug willen slaan tussen de verschillende culturen. En daar heeft ze een film over gemaakt. Muziek, mode, eten, alles komt eigenlijk aan bod. En je ziet de kruisbestuivingen, zeg maar. Daar gaat het over. En super interessant.
0: Dus multidisciplinair.
1: Ja, klopt. En hoe bijvoorbeeld ook in de muziek dan al die stijlen weer bij elkaar komen. En wat er dan weer uit voortkomt.
0: Ja, want ik zag op jullie site dat ze een band heeft meegenomen ook.
1: Ja, dus dat is heel grappig. Daar heb ik ook muziek van straks. Die hebben een totale cultstatus in Indonesië. Maar dat zijn dus Nederlanders. Het zijn Indiërs, zeg maar, of mensen met Indische roots of Indonesische roots uit Nederland die muziek gemaakt hebben.
0: Zometeen op reis in Opium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare, Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammy's. Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan er een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op het wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Ook morgen weer volop zon, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
10: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
11: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
12: Goedenavond, van harte welkom. Toen premier Rob Jetten gisteren in Rotterdam het monument Oulu-Kora onthulde, op de plek waar eind jaren 40 de Molukse gezinnen aankwamen die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van Nederland hadden gevochten, was na 75 jaar voor de regering eindelijk ook het moment aangebroken om formeel zijn excuses aan te bieden over de kwalijke behandeling die die gezinnen vervolgens in Nederland gekregen hebben. Zolang er veel oud zeer niet is geheeld, wordt er vooral teruggekeken als het gaat om de erfenis van ons koloniale verleden. Maar van de ongeveer 2 miljoen Nederlanders met Molukse of Indonesische roots is er inmiddels ook een grote groep die vooruitkijkt. Die met de bagage van ouders en grootouders nieuwe dingen wil maken.

bijvoorbeeld. En zo een brug hoopt te slaan tussen Nederland en Indonesië. In haar documentaire Batik, Beats en Boemboe volgt filmmaakster Claire Peijman een aantal van die jonge mensen. En ik ga het daar zo meteen met haar over hebben. Eerst muziek van Nusantara Beat, een Nederlandse band die een crossover maakt tussen westerse en Indonesische muziek. En die in Indonesië inmiddels een ware cultstatus heeft bereikt.

0: Dat was Nusantara Beat met Jang Er, een licht psychedelische bewerking van een volksliedje van Bali. In het Bahasa gezongen, deels op traditionele instrumenten gespeeld en uitgevoerd met een poppy westerse vibe, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Ik vond een ontdekking. Ik deed hem in de documentaire Batik Beats en Boemboe van Claire Pijman. Zij is mijn gast van vanavond. En in haar film volgt ze een aantal Nederlandse makers met Indonesische roots die via de mode, de keuken of de muziek beide werelden in elkaar integreren. En dat levert heel mooie dingen op. Zoals bijvoorbeeld dus de muziek van deze Nederlandse band die super populair is in Indonesië. Welkom, Claire.
1: Hallo, dankjewel.
0: Maar wat zingt ze nou eigenlijk?
1: Van Jang Er heb ik begrepen dat, want ik probeerde het ook in de ondertiteling te vertalen, dat het vooral klanken zijn. En ik had het ook naar iemand in Bali gestuurd en die zei, ja, het is eigenlijk niet te vertalen. Het zijn vooral de klanken.
0: Het is een beetje een kinderliedje, toch?
1: Anders... Ja, het is echt een Balinese... hoe noem je dat? Geen volksliedje, maar...
0: Traditioneel
1: liedje.
0: Ja. Maar voor de zangeres, die dus helemaal geen Bahasa spreekt, die was ook gevraagd door haar band van, zou je eventueel ook in het Bahasa willen zingen?
1: Ja.
0: En waarom was nou juist dan eigenlijk ook speciaal die taal zo belangrijk voor hen?
1: Ja, ik denk ook voor die klanken. Het past ook gewoon heel goed. Natuurlijk, het zijn natuurlijk oorspronkelijk volkssongs. En als je daar... Ja, daar maken zij dan een nieuwe soort muziek, hun nieuwe vorm van. Maar als je daar dan ook Nederlandse woorden in gaat leggen, wordt het wel heel anders. En ik denk ook dat de klanken ook echt heel, heel mooi passen bij wat zij maken.
0: En hoe kijken ze dan in Indonesië eigenlijk tegen deze, ja, toch Nederlanders aan? Ik neem aan dat ze hen toch wel zo zien, die dan met deze muziek komen.
1: Ja, nou ja, dat was dus heel verrassend. Ze waren uitgenodigd om daar op een aantal plekken op te treden. En het publiek was heel erg... die vond dat echt geweldig. Maar vooral ook dat zij geïnteresseerd waren in hun cultuur en in hun liedjes. En ja, ze vonden de uitspraak dat ze dan ook echt in Bahasa Indonesia gaan zingen. En dan ook die uitspraak nog zo goed is. Dus ik heb in het publiek waren mensen daar gewoon heel erg enthousiast over.
0: En zij kunnen op hun beurt ook wel weer wat dan met die westerse vibe die erin zit. Dan hebben ze niet een gevoel van culturele toe-eigening.
1: Nee, precies.
0: Of zo. Dat zou je nog kunnen denken, toch?
1: Ja, wat volgens mij de band ook wel dacht in het begin. Zo van, ja, wel is het wel oké dat wij die liedjes gaan zingen van hun. Maar ja, zij zien dat anders. Zij vinden het juist heel erg leuk dat die interesse er is voor hun muziek.
0: Wat ik begrepen heb, is dat er in Indonesië ook wel een heel trots gevoel eigenlijk is. Want uiteindelijk hebben zij natuurlijk de Hollander eruit gejaagd, toch? Dus misschien heb je dan ook minder snel last van dat het culturele toe-eigening is. Want dan zit je ook niet in het gevoel dat je de underdog bent.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon het gevoel dat het idee van culturele toe-eigening, dat sowieso helemaal niet zo speelt in Indonesië. En ja, zij weten natuurlijk ook dat het een moeilijke tijd was. Maar zij zijn nu heel erg in het nu. En kijken daar helemaal niet vooral negatief naar. Want bijvoorbeeld de moeder van Dewi, Dewi is een van de koks, de chef-kok.
0: Ja, met wie?
1: Met Vanya.
0: Ja, Vanya van der Leden.
1: Vanya van der Leden.
0: Die gaat via de keuken naar Indonesië,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Precies. En zij heeft met Dewi hebben ze allerlei recepten ontwikkeld en weer bekeken hoe de traditionele recepten zijn. En Dewi heeft leren koken van haar moeder. En toen wilde ik heel graag dan ook haar moeder ontmoeten, die in Centraal Java woont, in Blora. En toen we daar kwamen, toen vond die moeder dat zo leuk. En toen kreeg ik echt een hele mooie oude sarong en kabaya van haar moeder weer. Gewoon omdat ze het zo leuk vond dat ik Nederlandse mensen naar haar huis had gebracht. Ja, dat vond ik echt hartverwarmend. Dat vind ik echt zo leuk.
0: Ja, dat is fijn, want jij hebt zelf ook Indonesische roots. Wat ik nu begrepen heb, is dat de eerste generatie met mensen met wortels in dat land namen veel pijn mee, hè, na de Tweede Wereldoorlog, toen ze naar Nederland kwamen. En hun kinderen hadden daar vaak last van en praten niet met hun ouders, want die ouders zwegen ook. De derde generatie heeft natuurlijk meer afstand als kleinkind tot dat oorlogsleed en is gewoon nieuwsgierig en begint vragen te stellen en voelt ook de behoefte om dat erfgoed eens te onderzoeken. Dat is dus een heel andere houding. En op welke plek in dat rijtje bevind jij je?
1: Ja, ik ben tweede generatie en nog heel erg van, nou, ik ben Indisch. En toen ik Michiel ontmoette en die zei...
0: Dat is de DJ die ook muziek maakt in Indonesië.
1: Sorry, ik moet veel zorgvuldiger zijn erin. Ja, nee, DJ Michiel, die Sekan, is zijn... Die had ik ook benaderd voor deze film. En die had het over... Ik ben Nederlander met Indonesische roots. Terwijl ik daar zelf nooit zo aan gedacht heb. Want ik dacht, ik ben Indisch. Maar ja, hij heeft ook helemaal gelijk. En dat is ook wat zij doen. Zij gaan gewoon echt helemaal terug naar die roots. En dat vond ik ontzettend leuk.
0: Maar hoe ben jij dan bij deze film gekomen? Want jij bent dus tweede generatie. En betekende dat dan inderdaad dat jij ook niet met je ouders sprak over wat er in Indonesië was voorgevallen?
1: Jawel, ik sprak met mijn ouders. Vertelden wel veel ook wel over hun tijd in Nederlands-Indië. En ook over hoe ze daar gewoond hadden. En ja, hoe dat dan allemaal ging daar. Maar dat was toch heel erg terugkijken. En ja, het was gewoon in Nederland was het zo van die Nederlanders. En toen ging ik eindelijk met mijn ouders naar Indonesië om te kijken waar zij dan gewoond hadden. En dan was het die Indonesiërs. Dus ik vond dat echt heel erg verwarrend. Van ja, waar staan wij dan echt daar tussenin? Dus ja, het was toch steeds dat zij terugkeken. En wat ik nu zie aan deze nieuwe generatie en wat mij zo inspireerde, is dat zij gewoon kijken wat is er nu en wat zijn dan echt die oorspronkelijk Indonesische roots. En wat kunnen we ermee?
0: Maar heb jij daar zelf voor jouw gevoel dan een slag in gemist, als het ware? Ik bedoel, zij doen iets wat jij tot dit moment dat je deze film bent gaan maken, niet had gedaan.
1: Nou ja, zij hebben wel... Ik heb ook eerder een film gemaakt over mijn vader, over zijn tijd in de Japanse interneringskampen. En gewoon over over het verdriet ook en de pijn waarmee ze hier zijn gekomen. Maar als zij dan praten over een land wat er niet meer is, dan is dat heel moeilijk om daar een verbinding mee te maken. Terwijl wat zij nu doen, de nieuwe generatie, die kijkt naar wat is er wel. En kunnen dus ook die verbinding maken, want het is er gewoon. En zij gaan dan op zoek, of via de muziek of via de mode, via het eten, verbinden ze zich ook weer aan iemand in Indonesië. Dus het is ook heel wederkerig. Ze werken allemaal met iemand samen en... Ja, dat vond ik er juist zo leuk aan.
0: En voor jou is er eigenlijk ook daardoor een verbinding gelegd, zullen we maar zeggen. Of iets open gegaan.
1: Ja, zeker. Door met hun blik mee te kijken, ben ik ook heel anders naar Indonesië gaan kijken. En heb ik ook, denk ik, met deze film meer verbinding gemaakt dan ooit.
0: En nu, wat baat ik is dat we weten de meeste mensen wel, denk ik. Beats, dat kunnen we ook nog wel thuis brengen. Maar Boom Boom, wat is dat nou eigenlijk precies?
1: Ja, Boom Boom is eigenlijk een soort basis van gerechten, van allerlei kruiden. Die dus ook op een bepaalde manier in zo'n... wij noemden het thuis een oelekan. Ik heb nu ook geleerd dat het een chobek is. Een grote platte. Zo'n grote platte hadden wij thuis ook helemaal niet.
0: Een soort,
1: het is een vijzel, een grote platte vijzel. En waarin die kruiden dus ook allemaal vers worden gemaakt. En het leuke vind ik ook dat ik van mijn ouders ook wel wat van Indonesisch koken geleerd. Maar zij werkte toch veel met de boemboes, al gemaakte boemboes van Koningsvogel. En toen ik het boek van Vanya leerde kennen, wat ik echt een heel leuk boek vind, omdat het ook heel veel over het land vertelt. Maar daar maak je dus echt helemaal een boemboe van scratch. En ik heb dat toen aan mijn zoon gegeven. Die was toen begin 20. Zo van, ga jij zo'n gerecht eens maken. En die deed dat ook. En dat was ontzettend lekker. Hij heeft gewoon alle stappen gevolgd. Maar hij heeft er wel 6 uur over gedaan.
0: Maar kan je dat eigenlijk in Nederland nog wel maken? Ik bedoel, zitten er niet allemaal dingen in waar hier niet aan te komen valt?
1: Nou, er is eigenlijk wel volgens mij heel veel te krijgen. En Vanya geeft ook wel handvatten wat je dan wel kan gebruiken als je het echt niet hier kan vinden. Maar echt natuurlijk een verse boemboe maken is toch iets anders als dat je het koopt.
0: Jouw makers willen vooruit, hè? Die kijken vooruit. Die zijn dus bezig met bijvoorbeeld de DJ die je net noemde. Die is echt op zoek naar oude Indonesische platen uit de jaren 70 en 80. Want hij wil die muziek dan weer integreren in de muziek die hij zelf maakt. En hij struint allemaal platenzaken af in Indonesië. En komt dan ook weer in contact met allemaal jongens van zijn leeftijd ook. Die helemaal diep in de muziek zitten. Zo zie je dus inderdaad dat al die verbanden ontstaan. Maar... er zit ook pijn natuurlijk in die families. Er is ook een reden, denk ik, waarom Indonesië op een bepaalde manier aan ze trekt, anders dan alleen maar culturele nieuwsgierigheid, toch? En gaat het daar ook over? Is het daar ook over gegaan?
1: Het is ook wel een motivatie om naar het land terug te gaan en om echt die geschiedenis te ja, te ontdekken. En wat ik vooral ook heel leuk vind aan Michiel, aan Sekan, is dat hij dus zijn opa was nooit erkend. Dus daar komt hij dan achter dat het eigenlijk de naam Sekan van zijn moeder komt. Terwijl ze altijd dachten dat het van zijn vader kwam. Dus zijn vader is nooit erkend. Zijn opa is gewoon nooit erkend. En door weer helemaal die verbinding met die cultuur te zoeken. En ja, dus dan zegt hij ook letterlijk, ik geef daar gewoon weer een betekenis en erkenning aan mijn opa. Dus hij doet dat op die manier. En dat vind ik natuurlijk wel echt heel erg mooi.
0: Worden die mensen uit de derde generatie eigenlijk nog aangesproken op het feit dat ze Indisch zouden zijn? Of is dat sommigen van hen hebben donkere haren, donkere ogen. Je hoort natuurlijk, mensen kunnen worden gediscrimineerd. Zijn dat nog dingen die zij ondervinden? Of is dat gewoon toch echt, zijn ze zo Nederlands dat helemaal nooit meer opduikt?
1: Nou, ik weet niet. Ik denk dat ze zichzelf ook wel echt een Nederlander met die roots. Dat ze zich zo voelen. Ze zijn natuurlijk geen echte Nederlander. En ja, ik denk dat het ook heel erg komt uit een soort mimiek en hoe je met mensen omgaat. En ik vond het heel leuk om Michiel daar te zien rondlopen met zijn Indonesische DJ's. En ja, dan verandert die eigenlijk ook een beetje. Na een week werd hij gewoon zelf helemaal een Indonesiër. En dat vond ik gewoon heel leuk om te zien.
0: Waarin zit hem dat verschil in mimiek dan?
1: Ik weet dat niet, maar ik had het met mijn vader bijvoorbeeld ook, die gewoon zo graag Nederlander wilde zijn. Die was gewoon Nederlander, dat was geen discussie. Maar toen ik met hun naar Indonesië ging, de eerste week, ja, was het zo die Indonesiërs, maar heel langzaam begon dat toch te veranderen. En begon mijn vader ook steeds meer de taal te spreken. En ik zag gewoon, ja, kreeg je toch een ander soort mimiek.
0: Vind ik zo interessant. Dan kwam er een beetje ontspanning in hem ook.
1: Ja, misschien. Ik denk het ook. Ja, gewoon zichzelf kunnen zijn. Ja, ik denk dat het heel erg is.
0: Dat moet veel inspanning kosten, toch? Om je te voegen naar een vreemd land waar je dan woont.
1: Ja.
0: Nou, ze maken mooie dingen, Claire Pijnman. De mensen die jij gevolgd hebt, de modeontwerpers, hebben het nog niet eens over gehad. Batik, maken ze prachtige dingen mee. En dat doen ze met een lokaal initiatief in Indonesië. Of een lokale werkplaats in Indonesië. En zo zie je dus hoe verrijkend het eigenlijk is als werelden samenkomen. Heel hartelijk dank voor je komst naar Opium vanavond. Jouw film Batik, Beats en Boemboe is nu te zien in de bioscoop. Hij komt niet op televisie.
1: Vooralsnog niet.
0: Nee, dus als je erheen wil, moet je het wel echt nu doen. Nou, en het wordt bloedheet. Dus ik zou zeggen, lekker in de airco. En lekker naar Batik, Beats en Boemboe kijken. En wij gaan op deze zender onverdroten verder met oude witte mannen uit de koloniale tijd. Componeren konden ze. En daar focussen we dan maar op. Muziek nu van Johannes Brahms.

Dat was klarinetist Daniel Ottensamer. Je hoorde hem samen met het Deutsches Sinfonieorchester Berlin. Met twee delen uit de sonate voor klarinet en piano van Johannes Brahms. Dus je hebt geluisterd naar een arrangement. Opus 120 nummer 2, het tweede en het derde deel daaruit. En van Johannes Brahms maken we de oversteek naar Tofik Guliev. Ook weer een arrangement van zijn stuk Onze Boomgaard, gespeeld door violist Nazrin Razidova en gitarist Stanislav Gvratsilkov.

En dat waren Lucas en Arthur Jussen met twee polonaise voor piano vierhandig van Franz Schubert. Om precies te zijn, nummer 3 en nummer 4 uit zijn opus D599. En we gaan luisteren naar muziek van Julius Röntje nu. Het Agathe-ensemble met scènes uit het Hollandse volksleven voor piano in een arrangement.

0: bijna vergeten.
1: Als wij van Opium een bijna vergeten erepenning zouden uitreiken, dan maakt de pianist Marcel Worms een goede kans. Hij heeft met zijn opnames namelijk al zoveel muziek voor de vergetelheid behoed. En daarmee heeft hij dus ook flink wat componisten van een langer plekje in het collectieve geheugen voorzien. Het enige wat dan nog moet gebeuren is natuurlijk dat wij die muziek ook draaien. Anders heeft Marcel het allemaal voor niks gedaan. In 2008 nam hij met bevriende muzici alle muziek van de Nederlandse componisten en pianiste Agnes Jama op. En van dat album hebben we op NPO Klassiek nog maar heel weinig laten horen. Maar nu ga je dan toch echt het beleven. Een deel uit haar cellosonate uit 1957.

En dat was het Orchestre National de France onder leiding van Georges Prêtre met een arrangement van een van de gymnopédies van Erik Satie. Zijn derde, of tenminste nummer 1 van de drie gymnopédies. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Opium. Morgen weer een kakelverse nieuwe aflevering. Ik ga dan praten met conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Ingeborg de Rode. Er is daar nu een expo ingericht met het werk van vormgever Ko Liang Yi. Hij heeft onder andere de aankomsthal van Schiphol in de jaren 60 ingericht. Dat was toen echt een publiekstrekker. Een iconische vloer met bankjes met lage rugleuningen, zodat je lekker je schouderbladen kon laten rusten. Nou, ik had er nog nooit bij stilgestaan dat dat profijtelijk kon zijn. Maar daar heeft hij het echt helemaal op gedaan, op het maximaal comfort voor de reiziger. Mijn ouders hadden een artivoorbankje dat hij ontworpen had. Dat zag er ook super modern uit, maar dat zat toch beduidend minder lekker aan de billetjes, als ik het me goed kan herinneren. Morgen dan komt Ingrid samen met zijn zoon Eng Liang Yi over hem praten. Maar zometeen om 8 uur eerst Wouter Plezier met het avondconcert. Ik zou zeggen, geniet daarvan en graag weer tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-test. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
2: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw volop zon en dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plezier.
10: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert op NPO Klassiek. Met vanavond ruim baan voor Johann Sebastian Bach. Het Bachfestival in Dordrecht is afgelopen vrijdag van start gegaan. Een openingsconcert, maar daarvoor nog speelde pianist Hannes Minnaar op het Bachorgel in de Grote Kerk in Dordrecht. Klavierübung 3 van Johann Sebastian Bach. Hannes Minnaar dus als organist, want ook dat kan die. Een concert samen met het Nederlands Bach-concert, waarop dus Bach's monumentale klavierübung 3 klonk. Maar in een bijzondere vorm, want de koraalvoorspelen gingen vooraf door de gezongen koralen. En er waren nieuwe composities van 8 compositiestudenten van het Artes Conservatorium. Studenten afkomstig uit Egypte, Canada, Iran, Curaçao en Nederland. Met 10 wereldpremières op nieuwe teksten, haiku's, speciaal geschreven voor dit concert door dichter Jan-Jaap Stegeman. Allemaal afgelopen vrijdag in de Grote Kerk in Dordrecht. Ja, Bach publiceerde in Leipzig tussen 1731 en 1741 4 delen van die klavierübung, klavieroefening. Een titel die hij had afgekeken van Johann Kuhnau, zijn voorganger als Thomaskantor in Leipzig. Werken voor klavier, orgel, klavigord en composities die, anders dan de titel doet vermoeden, niet een oefeningetje zijn, maar echt een

hoge moeilijkheidsgraad hebben. En alle op dat moment gangbare stijlen, genres en technieken passeren in de klavierübungen de revue. In superieure vorm. En klavierübung 3 is als enige deel bestemd voor orgel en bestaat vooral uit koraalbewerkingen, gebaseerd op Lutherse kerkliederen. Van ieder koraal maakte Bach 2 versies, één voor groot orgel en één voor een kleiner orgeltype. Klavierübung, dritter Teil, bestehend in verschillende voorspielen über die Katechismus und andere Gesänge voor die orgel. Dat is het op het titelblad, het officiële titel van de verzameling orgelstukken. Met alle verwijzingen naar het getal 3 in klavierübung 3 kon Bach geen duidelijker statement maken in deze bundel die gewijd is aan de drie-eenheid. Alles staat in het teken van het getal 3. Zelfs in de prelude en de fuga die de koraalpreludes omvamen. In de prelude kondigt zich eerst de vader aan met majestueuze akkoorden en statige motieven. Vervolgens verschijnt de zoon in een galante stijl, vol variatie. En tot slot, na een vaderreprise, daalt de Heilige Geest met snelle nootjes neer in een driestemmig fugatisch gedeelte als vlammende tongen. En de afsluitende fuga, helemaal aan het eind van de bundel, aan het eind van klavierübung 3, is, hoe kan het anders, een triple-fuga. Een fuga over 3 thema's en het totaal aan stukken is 27. 3 keer 3 keer 3. We gaan het horen zoals het klonk. Aan één stuk door de koralen, de koraalvoorspelen en de nieuwe composities van Pouya Mogadashadeh, Omar Mohamed, William van den Burg, Jean-André Tromp, Casper Wezeman, Rien Klaassen, Harm Wijnstra en J.C. Bruintjes. Hannes Minnaar op het Bachorgel in de Grote Kerk in Dordrecht met het Nederlands Bachconsort.

Ha ha ha!

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Nog voor het officiële openingsconcert van het Bach-festival in Dordrecht klonk afgelopen vrijdag in de Grote Kerk Bachs klavierübung Dritter Teil. Een reeks koraalbewerkingen voorafgegaan door een grootse prelude en afgesloten door een grootse tripelfuga. Hannes Minnaar op het Bachorgel in de Grote Kerk en het Nederlands Bach Consort. Want we hoorden ook zingen, de gezongen koralen, voorafgaand aan de koraalbewerkingen van Bach. En nieuwe zettingen over haiku's die speciaal voor dit programma geschreven werden door dichter Jan-Jaap Stegeman. En die geschreven werden voor het Nederlands Bach Concert door 8 conservatoriumstudenten van het Artes Conservatorium. Puya Mogadashadeh. En niet te vergeten natuurlijk Omar Mohamed, William van den Burg, Jean-André Tromp, Casper Wezeman, Rien Klaassen, Harm Wijnstra en J.C. Bruintjes. Studenten van de Hogeschool Artes. En zo klonk dat afgelopen vrijdag in de Grote Kerk in Dordrecht. Hannes Minnaar, die we natuurlijk vooral kennen als pianist en nu ineens als organist. Hij heeft ook les gehad van Jacques van Oortmessen in Amsterdam. En speelt ook al van jongs af aan orgel met het Nederlands Bach Consort.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en met kamermuziek. Het Bennewietskwartet speelde in de Mozartzaal in Schwetzingen, 26 april jongstleden. Het tweede strijkkwartet van Bedřich Smetana en het derde strijkkwartet van Benjamin Britten. Smetana, hij werd doof in 1874, natuurlijk altijd verschrikkelijk voor een componist. En waarschijnlijk heeft hij dan ook zijn tweede strijkkwartet, dat voor het eerst werd uitgevoerd op 12 maart 1883, niet goed gehoord, of helemaal niet zelfs. Ja, hij moet wel goed hebben gekeken, Smetana, naar het ensemblespel, want kort daarna begon hij aan een ingrijpende revisie. In een brief van 24 mei 1883 schreef hij dat het tweede kwartet na de omwerking nog aan kracht had gewonnen. En dat hij het absoluut zou laten uitgeven, want het was in zijn ogen voortreffelijk, met mooie melodieën, gevoelsontladingen en allerlei nieuwigheden. Maar het kwam er niet meer van. Pas na Smetana's dood in 1884 verscheen het tweede strijkkwartet in druk. Wel had Smetana de eerste openbare uitvoering nog mogen meebeleven. Dat was 3 januari 1884 in Praag. En Smetana overleed datzelfde jaar in mei. Strijkkwartet nummer 2 van Bedřich Smetana door het Bennewietskwartet.

Het tweede strijkkwartet van Bedri Smetana door het Bennewitz Kwartet in de Mozartzaal in Schwetzingen, 26 april jongstleden. Waar het concert besloot met het derde strijkkwartet, opus 94 van Benjamin Britten. Zijn laatste grote werk. Britten componeerde zijn derde strijkkwartet in 1975 tijdens zijn laatste ziekte. De eerste vier delen nog thuis in het Red House in Oldborough. Het vijfde deel tijdens zijn laatste bezoek aan Venetië in Hotel Danieli. Britten droeg het strijkkwartet op aan de in Wenen geboren controversiële Joods-Oostenrijkse Britse muzikoloog Hans Keller. En hij legde de laatste hand, de echte laatste hand, in samenwerking met het vermaarde Amadeus-kwartet dat ook de première zou gaan geven. Die was in december 1976 in de Maltings Concert Hall in Sneep, een krappe twee weken na Britten's overlijden. Het recitatief waarmee het laatste deel opent bevat vijf citaten uit Britten's laatste opera Death in Venice en de afsluitende Passacaglia, een van Britten's favoriete muzikale vormen, is gebaseerd op een motief uit die opera. De titel van het laatste deel, La Serenissima, ontleende Britten aan de historische status van de voormalige Republiek Venetië als soevereine, zelfstandige staat. Strijkkwartet nummer 3, opus 94 van Benjamin Britten door het Bennewitz Kwartet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De zwanenzang van Benjamin Britten. Zijn strijkkwartet nummer 3, opus 94. Uit het laatste jaar van zijn leven. Door het Bennewitz kwartet in de Mozartzaal in Schwetzingen uitgevoerd. 26 april jongstleden. Zo dadelijk, over 10 minuten. Passaggio Late Night, vanavond met Anne-Maartje Lemerijs. En tot die tijd Pavel Kolesnikov, die de tanden, of beter gezegd de handen, zet in Louis Couperin, de 17e eeuwse Franse barokcomponist. Klavecimbel, muziek pur sang, maar als Kolesnikov het op de vleugel op de Steinway speelt, werkt het ook. Veel plezier zometeen met Anne-Maartje Lemerijs en nog even met Louis Couperin.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Gisterochtend zo rond de klok van 8:55 vond de zomerzonnewende plaats. En daarmee is de zomer van 2026 dan eindelijk officieel begonnen. Ik vind dat toch altijd een bijzondere periode, die periode rondom midzomernacht. Alsof er een soort magische of ander soort energie in de lucht hangt. En of het nou door de zonnewende kwam of niet, ik had echt een heel magisch weekend. Het begon afgelopen vrijdag, toen heb ik mijn grootste componistenheld ontmoet, Meredith Monk. Daarover zometeen meer in de Vrijplaat. En na die ontmoeting ging ik elektrisch geladen door zowel die ontmoeting als het spectaculaire noodweer boven ons land naar huis om me op te maken voor een lange maar geweldige zaterdag. De Dag van de Componist. Meer dan 100 concerten met muziek van levende Nederlandse componisten door het hele land. Niet alleen in de concertzalen, maar ook op de markten, de stations en zelfs in de treinen. Het gonste nieuwe muziek in het land. En gisteravond sloten we dat weekend af en luiden we de zomer in met het slotconcert van de Dag van de Componist in Tivoli-Vredenburg. Misschien heb je geluisterd tijdens het avondconcert met het Radio Philharmonisch Orkest dat werk speelde van louter levende Nederlandse componisten die ook allemaal aanwezig waren. En wat was dat? Een weergaloos programma. En ik kan het niet laten om toch even te noemen, een van mijn compositiestudenten, Antonio Biancaniello, won daar gisteravond het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest en mag dus komend jaar intensief met hun samenwerken. Nou, ik geloof dat ik glom als een glimmende glimworm van trots op deze stralende, hardwerkende student. Ik ben dus 3 avonden achter elkaar naar huis gezweefd en ben voornemens dat vanavond weer te doen, na een avond vol heerlijke midzomermuziek.

0: Hey, Geist, wo geht die Reise hin?
1: Het scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Dit was een Duitsstalige versie met ook het gesproken verhaal erbij. En de spreekstem die je hoorde was van Max Uhrlacher en het Freiburger Barokorkester speelde onder leiding van Pablo Heras Casado. En wij vieren vandaag de zomer en de midzomernachtweek met Midzomers in Muziek. En na deze frisse versie van Vertrouwde Noten van Felix Mendelssohn heb ik hier Midzomernacht van de Letse componist Lucia Garuta.

Ligo van de 20e eeuwse Letse componist Lucia Garuta. Je hoorde het Letse radiokoor onder leiding van Sigvard Sklava. En Ligo is een vreugdevolle uitroep die in heel veel Letse volksmuziek voorkomt en via die route synoniem is geworden voor de feestelijke midzomernacht.

0: De vrijplaat.
1: Ja, ik zei het al even. Ik heb vrijdag een van mijn grootste helden ontmoet, Meredith Monk. Ik luister al heel veel jaren heel graag naar haar muziek. Maar ik kijk ook graag interviews met haar, omdat ze ongelooflijk slimme, creatieve beschouwingen doet en originele ideeën heeft die ze al bijna 84 jaar aan de werkelijkheid toetst. Dus die vrouw is een schat aan creatieve ervaringen en inspiratie. En ze was dus in Nederland voor het Holland Festival. En ik heb haar daar gesproken en daar ben ik nog steeds een beetje heel erg vol van, geloof ik. En iedereen wilde haar natuurlijk ontmoeten en spreken. En zij nam voor iedereen tijd en aandacht en interesse. En ze had een geweldige assistente die haar als een pitbull beschermde en zachtjes meetrok de menigte uit. En daar verdween die kleine vrouw, ik denk dat ze 1,50 meter lang is, met twee vlechtjes langs haar hoofd in de van onweer exploderende Amsterdamse nacht. Mijn vrijplaat kan dan ook niks anders zijn dan Meredith Monk. Dit zijn haar Summer Variations.

Summer Variation van Meredith Monk. En zij was in Nederland afgelopen week en ik heb haar daar mogen ontmoeten. En zo'n ontmoeting maakt me dan ook ineens heel bewust van het feit dat ik die dag, 19 juni 2026, nooit meer ga vergeten. En dan word ik me ook ineens heel bewust van het feit dat we de meeste dagen die we leven dus wel vergeten. Dat is ook gek. Vergeef me, de zomer roept bij mij altijd een onherroepelijke en ook wel enigszins aangename dot extra melancholie op. Daar ga ik me even lekker in wentelen tijdens de volgende muziek. Midsummer van Raminta Snersitka.

0: Een heerlijk magisch einde van deze Midsummer Song van Raminta Sexnite. Je hoorde Cremerata Baltica onder leiding van Mirga Krasinite Tila. En deze componist komt uit Litouwen. En dit stuk, de Midsummer Night Song, wordt in oktober live gespeeld in Duitsland. In respectievelijk Bamberg en Bayreuth. En dat levert een prachtige roadtrip op vanuit Nederland, kan ik je uit ervaring vertellen. Dus neem het ter overweging. Kun je in Bayreuth meteen dat heerlijk megalomane festspeelhuis van Wagner een bezoekje brengen. Oh, en ik zie net dat het volgend jaar maart... Oh nee, een ander stuk van haar wordt dan ook in Nederland gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. Leuk, want ik kende haar nog niet, maar ik ga haar zeker in de gaten houden. Oeh, ze schrijft ook muziek speciaal voor kinderen, lees ik. Extra leuk. Raminta Sexnite dus.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af...

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: In 1959-1960 zal ik echter een jaar in Parijs lesgeven. Daarvoor heb ik een sabbatical genomen van mijn leswerk in Mills. Ik zal terug zijn in de States in schooljaar 60-61 en ik hoop dus dat ik op een later moment, als ik dan nog leef, bij u op bezoek kan komen. Sincerely, Darius Milhaud.

Le Printemps van Darius Milhaud, gespeeld door Frédéric Pélassy en Eliane Reis. En het is vandaag precies 52 jaar geleden dat Milhaud overleed. Dus vandaar hier een brief van zijn hand. En na dit kleine uitstapje naar de lente die kersvers achter ons ligt, gaan we terug naar de zomer. We gaan luisteren naar een bijzondere bewerking van Purcell's Fairy Queen, gebaseerd natuurlijk op de Midsomernachtsdroom van Shakespeare.

0: You Spotted Snakes and Hush No More van Henry Purcell in een bewerking van Bjart de Eiken. Bijzondere bewerking dus van muziek uit de Fairy Queen van deze Noorse barokviolist. You spotted snakes with double tongue, thorny hedgehogs be not seen, newt and blind worms do no wrong, come not near our Fairy Queen. Ja, en over hedgehogs, egels dus, gesproken. Toen ik vorige week dinsdagnacht na een gezellige avond hier bij Passaggio Late Night naar huis reed, zat er een egel op de weg. Wat doe je dan? Dan zet je je auto aan de kant en ik heb even bij die egel aangeklopt of hij oké was. Dat was hij niet. Maar ja, wat moet je dan om 1 uur 's nachts? De egelopvang is dan niet open. Ik heb hem in ieder geval maar opgetild en bij een bosje neergezet. Maar toen trof mijn oog een heel vreemd tafereel. In het bushokje op een meter afstand van mijn bosje waren 2 andere egels aan het vechten. Maar niet een beetje vechten. Het was echt een gevecht op leven en dood. En ik heb geprobeerd ze tot de orde te roepen, maar ze waren absoluut niet voor reden vatbaar. En toen heb ik dus mijn zielige egel moeten achterlaten bij die 2 bloeddorstige monsters in de buurt. Ik heb wel even opgezocht of dit normaal gedrag is en het schijnt inderdaad vaker voor te komen dat egels vechten. En dat komt omdat het solitaire dieren zijn, dus ze leven niet in groepjes. En als er dan te weinig voedsel is, dan vallen ze elkaar aan. Ik ben er de volgende ochtend vroeg meteen eventjes weer langs gereden en ik zag geen bloederige egellijkjes liggen. Dus ik hoop dat ze ieder hun eigen bosje gevonden hebben.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Een nieuwe week, een nieuwe Hollandse nieuwe. En ik sprak vanmiddag met Paolo Gorini, de helft van duo Ebano. En hij vertelde over hun album Dear Frans. Dat is een paar weken geleden uitgekomen en de Frans in de titel is inderdaad Frans Schubert. En op dit album staan dan ook eigenzinnige bewerkingen van muziek van Schubert, maar dan hier in versies voor piano, klarinet en elektronica. Nou, Paolo vertelt er zelf meer over.
2: Dear Frans is een soort muzikale brief gericht aan Frans Schubert. En je hoort hier het resultaat van een intensief onderzoek, waarbij Schubert's muziek opnieuw wordt gedacht door middelen van de klank van onze uitgebreide bezetting. Klarinetten, doedoek, piano, speelgoed piano en de elektronica. De playlist werkt als een vergrootglas soort. Soms zitten wij heel dicht bij het origineel, andere keren wagen wij ons wat verder weg, maar altijd met Schubert op de achtergrond. Het is altijd een eerbetoon aan Schubert, aan de drama en tederheid van zijn muziek, maar dan binnen onze eigen moderne klankwereld.

Der Leiermann uit Schubert's Winterreizen in een arrangement van Paolo Gorini. En dat is de helft van Duo Ebano en de andere helft heet Marco Danessi. Zij maakten samen het album Dear Frans met een eerbetoon en eigen bewerkingen van de muziek van Frans Schubert. En dit album is deze week de Hollandse nieuwe hier bij Passaggio Late Night. Dus komende dagen zul je er meer van horen. Het is 22 juni 2026, 22:50. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan. Maar ik weet wel dat het vandaag precies 392 jaar geleden is dat Rembrandt van Rijn met zijn Saskia van Uilenburg trouwde. En dit is de zomer van Vivaldi, maar dan op een hardangerviool.

De zomer uit Le Quattro Stagioni van Antonio Vivaldi. En je hoorde Baruch Canerne en Ragnhild Hemsing op de hardangerviool. En een hardangerviool, dat is een Noors instrument met, net als de gewone viool, 4 melodiesnaren. Maar deze viool heeft daaronder ook nog een laag met extra resonantiesnaren. Dus het instrument heeft meer galm of naklank. En de meeste hardangerviolen zien er ook prachtig uit met versieringen op het hout. Zoek maar eens een plaatje op. Het is maandag en op maandag leest Pieter altijd een stukje voor uit Dagboek van een Poes van Remco Kampert. En tijdens Pieters vakantie neem ik de poes voor mijn rekening. Dus daar gaan we.

Soms kan Bril behoorlijk slijmerig zijn. Volgens mij wil hij dan aandacht. Ik ben bezig met mijn eigen zaken, zoals bijvoorbeeld het wassen van mijn gezicht met een bevochtigde voorpoot. En bij die aanblik komt het plotseling over hem. Lief poefje, zegt hij dan. Is het zo'n lief poefje? Onzinnige vraag natuurlijk. Zo'n lieve poefemans van baasje, dringt hij aan. Ik hou op met wassen en kijk hem verstoord aan. Laat me met rust. Ziet hij niet dat ik bezig ben? Maar Bril gaat door, helemaal gevangen in zijn eigen stemgeluid. Lief poefie van Bathy is die dan. Ik ben niet van Bathy, ik ben van mezelf. Het beroerde is echter dat iets in me niet bestand is tegen de suikerzoete toon waarop hij zijn vleierijen uitspreekt. Ondanks mezelf bezwijk ik voor zijn woorden, ga op mijn rug liggen en rol heen en weer in totale overgave. Ik schaam me, maar het is sterker dan ik. En dan begaat hij een fout. Hij bestreelt mijn onbeschermde onderbuik. Ik geef hem een haal en zoek een goed heenkomen. Met bebloede hand prijft Bril achter. Was zich liebt, das neckt zich.

Een verhaal van De Poes van Remco Kampert en een stukje Ravel erbij. Pièce en forme de Habanera. En we vieren vanavond hier de midzomer in Passaggio Late Night. En dan is het niet gek dat we bij veel noordelijke componisten uitkomen. Want daar is de midzomer het meest zichtbaar. Op sommige plekken wordt het tijdens midzomernacht helemaal niet donker. Je kan dan zelfs de middernachtzon zien en ook dat lijkt me zo bijzonder. En de volgende componist komt uit Estland. Hij is maar 5 jaar ouder dan Arvo Pärt, maar heeft hem naar het schijnt wel lesgegeven. In 2010 vond er een festival plaats in Nederland dat zijn naam droeg en waar ook zijn muziek klonk. Hij stond vooral bekend om zijn koormuziek, maar ik heb voor nu 2 fijne orkestwerken klaarstaan van Veljo Tomis.

Muziek van de Estse componist Veljo Tormis door het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tonu Kaljuste. Ik had drie prachtige woorden en zijn zomermotieven hoorde je. En daarmee zit de eerste volledige zomerdag van dit jaar erop. De zomer is echt begonnen. Daar is natuurlijk nog veel meer muziek bij te verzinnen dan we vanavond gehoord hebben. Ik zat vanmiddag op de piano al even Summertime te spelen. Maar we hebben het lange licht van de midzomernacht in ieder geval goed mogen horen vanavond. Het is hier inmiddels donker, maar we gaan toch nog met een beetje daglicht richting middernacht. Dit is On the Nature of Daylight van Max Richter. Ik wens je een goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op nporklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
1: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 23 juni. Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. En die is daarmee nu topscorer aller tijden met 18 doelpunten. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose. Hij heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Overdag is er opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.